0: Link reclame.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com. Regio

0: nieuws op Link.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Op nieuwe 30 kilometer wegen in gemeenten houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van de SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zone. Gisterochtend rond 8:30 is een fietser langs de Hekelingseweg in Spijkenisse plotseling van zijn fiets gevallen. Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, een traumahelikopter, een brandweerwagen en 7 politieauto's kwamen ter plaatse. De fietser is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Theater De Stoep in Spijkenisse heeft maandagavond het programma voor het theaterseizoen 2026/2027 gepresenteerd. Het seizoen telt ongeveer 250 voorstellingen, van grote namen en spektakel tot klein cabaret en nieuw talent. Het is tevens het laatste seizoen onder leiding van theaterdirecteur Rob van Wijk, die per 1 juli afscheid neemt van het theater. In de wijk Schenkel in Spijkenisse is deze week de mini-vierdaagse van start gegaan. Meer dan 800 kinderen van groep 1 tot en met 4 lopen 4 dagen lang routes door de wijk. Aankomende donderdag ontvangen zij een medaille. De activiteit wordt georganiseerd door buurtvereniging Schenkel, die 6 jaar geleden als bewonersinitiatief is opgericht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf.

0: bedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
1: Floradek, hovenier voor een leven lang tuinplezier.
0: Floradektuinaanleg.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.

Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog...

0: heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Op nieuwe 30 kilometer wegen in gemeenten houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van de SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zone. Gisterochtend rond 8:30 is een fietser langs de Hekelingseweg in Spijkenisse plotseling van zijn fiets gevallen. Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, een traumahelikopter, een brandweerwagen en 7 politieauto's kwamen ter plaatse. De fietser is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. In de nacht van maandag op dinsdag is er ingebroken bij wijkcentrum Noord in Spijkenisse. Een ruit werd met een steen ingegooid. Er wordt bekeken of er iets is meegenomen. Zondagnacht werd ook ingebroken bij voetbalvereniging SCO 63. Of er een verband bestaat tussen beide inbraken wordt onderzocht. Theater De Stoep in Spijkenisse heeft maandagavond het programma voor het theaterseizoen 2026/2027 gepresenteerd. Het seizoen telt ongeveer 250 voorstellingen, van grote namen en spektakel tot klein cabaret en nieuw talent. Het is tevens het laatste seizoen onder leiding van theaterdirecteur Rob van Wijk, die per 1 juli afscheid neemt van het theater. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
6: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij Kooi Care Hoekse Waard als een vis in het water. Kooi Care is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
3: En nu terug naar de muziek.

0: reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ondeskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoet Sluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoet Sluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link. Een nieuw

0: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Gisterochtend rond 8:30 is een fietser langs de Hekelingseweg in Spijkenisse plotseling van zijn fiets gevallen. Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, een traumahelikopter, een brandweerwagen en 7 politieauto's kwamen ter plaatse. De fietser is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Op nieuwe 30 kilometer wegen in gemeenten houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van de SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zone. Theater De Stoep in Spijkenisse heeft maandagavond het programma voor het theaterseizoen 2026/2027 gepresenteerd. Het seizoen telt ongeveer 250 voorstellingen, van grote namen en spektakel tot klein cabaret en nieuw talent. Het is tevens het laatste seizoen onder leiding van theaterdirecteur Rob van Wijk, die per 1 juli afscheid neemt van het theater. In de wijk Schenkel in Spijkenisse is deze week de mini-vierdaagse van start gegaan. Meer dan 800 kinderen van groep 1 tot en met 4 lopen 4 dagen lang routes door de wijk. Aankomende donderdag ontvangen zij een medaille. De activiteit wordt georganiseerd door buurtvereniging Schenkel, die 6 jaar geleden als bewonersinitiatief is opgericht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.

0: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.

Topcontact gepakt? Dan zetten we 230 op je radio. Het is Link en Kobe Hint.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botrest terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN-algemene vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gatten die namen Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duur. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: De komende weken kun je weer bevers spotten rond de Bernissen tijdens een rondvaart met de fluisterboot. Tijdens de vaart ga je in de avonturen op pad om bevers te spotten onder begeleiding van een gids die alles vertelt over hun leefwijze en sporen. Je kunt onder andere op zaterdag 23 mei en zaterdag 30 mei meevaren met de fluisterboot. Meer informatie hierover vind je op rondvaart.info.
0: Het is Link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee. Dit is Link.
2: Feels like yesterday. You and I, we were walking around New York City.

0: Link actueel.
1: Deze week is op diverse plekken in de regio gestart met de mini-vierdaagse, waarbij kinderen met elkaar in 4 dagen tijd allerlei routes wandelen. Maandag 18 mei is ook in de wijk De Schenkel in Spijkenissen gestart met de mini-vierdaagse. En vanaf maandag 15 juni gaat ook de avondvierdaagse vanuit deze wijk weer van start. Remco is onderdeel van de buurtvereniging Schenkel en praat ons bij over de beide vierdaagse in de wijk.
2: Nou ja, de buurtvereniging is ontstaan uit een bewonersinitiatief. Die is 6 jaar geleden geboren. En we proberen leuke dingen te organiseren voor in de buurt. Zo hebben we fietspuzzeltalks, we doen Halloween. Zo nu en dan doen we wat met kerst. Dat soort dingen. En de avondvierdaagse is daar eigenlijk bijgekomen. We hebben elk jaar steeds

0: meer deelnemers. Dus ja, af en toe is het even wachten op elkaar. Maar ja, erg gezellig en leuk. Gisteren hebben we last minute nog een aantal bijschrijvingen gekregen. Daar waren we echt heel verbaasd over. Maar we zitten nu rond de 860 kinderen uit mijn hoofd gezegd. Hang me daar niet aan op. Nou, de avondvierdaagse, ja, dat heeft dezelfde opzet als de mini-vierdaagse. We werken samen met de AVD, dat is de overkoepelende stichting van de gemeente, die de vierdaagse organiseren. Dus ja, de normale vierdaagse, dat is gewoon drie keer op maandag, dinsdag, woensdag de 10 kilometer, de route die de AVD heeft uitgestippeld. En dan de laatste avond, dat is natuurlijk door het centrum waar ze onthaald worden dat ze de 40 kilometer hebben volbracht. Dus ja, ik denk dat ook wel weer een gezellig spektakel gaat worden.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: Het ritme van de regio.

0: regionieuws op Link.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Gisterochtend rond 8:30 is een fietser langs de Hekelingseweg in Spijkenisse plotseling van zijn fiets gevallen. Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, een traumahelikopter, een brandweerwagen en 7 politieauto's.

0: Auto's kwamen ter plaatse. De fietser is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Op nieuwe 30 kilometer wegen in gemeenten houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van de SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zone. In de wijk Schenkel in Spijkenisse is deze week de mini-vierdaagse van start gegaan. Meer dan 800 kinderen van groep 1 tot en met 4 lopen 4 dagen lang routes door de wijk. Aankomende donderdag ontvangen zij een medaille. De activiteit wordt georganiseerd door buurtvereniging Schenkel, die 6 jaar geleden als bewonersinitiatief is opgericht. Theater De Stoep in Spijkenisse heeft maandagavond het programma voor het theaterseizoen 2026/2027 gepresenteerd. Het seizoen telt ongeveer 250 voorstellingen, van grote namen en spektakel tot klein cabaret en nieuw talent. Het is tevens het laatste seizoen onder leiding van theaterdirecteur Rob van Wijk, die per 1 juli afscheid neemt van het theater. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link meer.
2: Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 30 mei openen bunkers uit het hele land de deuren tijdens Bunkerdag. Zo ook de Biebenbunker in Oostvoorne, waar je onder andere terecht kunt voor rondleidingen en de bijzondere verhalen over de bunkers in onze regio kunt horen. Voorzitter Barry van de Biebenbunker vertelde meer over wat bezoekers kunnen verwachten op 30 mei.
2: Nou ja, kijk, de bunker die verandert natuurlijk niet. Dat is sowieso alleen het dagprogramma, dat is weer wat veranderd. Wij proberen al altijd, zeker met dit soort evenementendagen, een bijzonder dagprogramma te maken. Nou, dat heeft met Bunkerdag onder andere te maken dat we met die reenactors gaan werken van de 8th Air Force. Dat zijn de jongens die eigenlijk Duitsland hebben gebombardeerd in de tijd van de oorlog, voornamelijk. Daar wordt alles tekst en uitleg gegeven van hoe die mensen in die vliegtuigen zaten, wat voor kleding ze aanhadden, wat voor onmenselijke tochten ze eigenlijk door de lucht met afweergeschut moesten maken. Dus dat wordt allemaal in geur en kleuren verteld. En ja, de relatie met die

0: bunker is daar natuurlijk van heel groot belang. Want ja, dat was eigenlijk het gedeelte van waaruit dit soort geruchten werden afgevangen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.

0: Link Actueel.
1: Aankomende zaterdag 23 mei wordt een sportieve middag voor jong en oud georganiseerd bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan in Spijkenisse. Angela van bewonersvereniging De Samenwerking vertelde in het programma Link Lunch meer over wat de aankomende zaterdag allemaal gaat plaatsvinden.
2: We hebben Benny bijvoorbeeld uitgenodigd, die heeft een boksschool. Dus die gaat een programmaatje doen, promoten met boksen. We hebben sportschool Sheritedo, die doet jiu-jitsu. We hebben de sportschool van Misha, die gaat een demonstratie geven judo. We hebben Kimberly, KP dansschool. Even aerosport hebben we ook uitgenodigd. En die gaat iets met de pannenkooi doen. En we hebben een voetbalvereniging en die gaat een wedstrijdje voetballen doen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen van klusbedrijf Hellevoets inschakelt.
3: Bouwen, verbouwen of renoveren. Klusbedrijf Hellevoets maakt het mooi.
2: Schilder of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
3: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
2: In één hand. Dat is wel zo makkelijk.
4: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
5: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs.

0: Ijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl. Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN-algemene vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het internationaal gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistof op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check Sunday's.nl.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Veron afdeling 42 in Nieuwehoorn bestaat 50 jaar en dat werd zaterdag 16 mei gevierd met een open dag. De groep is een van de 63 afdelingen van de vereniging Experimenteel Radioonderzoek in Nederland. Voorzitter Marjolein deelt in gesprek met Link meer informatie over de groep en het jubileum.
2: Kijk, de jeugd die zegt, ja, maar een telefoon. Ik tik een nummer in en ik bel naar de andere kant van de wereld. Ja, dat is ook leuk. Alleen dit gaat via een mast met antennes en een draadje. En dat is heel afhankelijk van de weersomstandigheden, noem maar op. En dan is het juist de kunst om aan de andere kant van de wereld contact te krijgen. Gewoon door een zender. En niet met je telefoon die van mast naar mast naar mast gaat. Nee, dit gaat rechtstreeks van de antennes vandaan. En het is gewoon ja, een soort sport. De een gaat hardlopen en wij doen dit.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: Informatie uit je eigen woonplaats

0: samen en diverse kinderactiviteiten. De toegang voor de Vlooienmarkt is gratis en meer informatie over de Vlooienmarkt en de Sportweek vind je op sportweekvierpolders.nl.
1: Kokend heet, overal en altijd.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 6:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Vrijwilligers van de rollatorwerkplaats in Spijkenisse hebben zaterdag 8 rollators en 2 rolstoelen overgedragen aan Stichting Hoop voor Oekraïne. De gerepareerde hulpmiddelen zijn bestemd voor mensen in Oekraïne die zelf geen hulpmiddel kunnen betalen. De rollatorwerkplaats is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen en verzorgt onderhoud en reparaties aan rollators. Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei vindt in Heenvliet de traditionele paardenmarkt plaats. Het evenement omvat een jaarmarkt, kermis, oldtimers en muziek voor jong en oud. De opbouw werd gisteren overschaduwd door rouw. De organisatie vroeg inwoners de vlaggen half stok te hangen uit respect voor een jonge moeder van 3 kinderen die vorige week om het leven kwam bij een ongeval bij de busbaan. In de nacht van dinsdag op woensdag is brand uitgebroken aan de Heepvoorde in Spijkenisse. Bewoners hoorden voorafgaand aan de brand een knal en er werd een persoon in de buurt gesignaleerd. 2 voertuigen brandden volledig uit.

0: Twee anderen raakten beschadigd. De politie zoekt getuigen en vraagt om camerabeelden via 0900 88 44. Scholen melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6.290 meldingen van scholen, een stijging van bijna 36% in 3 jaar tijd. Daarnaast voegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen en hun thuissituaties. Door de toename van meldingen lukt het niet om alle meldingen op tijd te beoordelen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt zo'n 20 tot 23 graden.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
6: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link actueel.
1: De komende weken kun je weer bevers spotten rond de Bernisse tijdens een rondvaart met de fluisterboot. Tijdens de vaart ga je in de avonduren op pad om bevers te spotten onder begeleiding van een gids die alles vertelt over hun leefwijze en sporen. Je kunt onder andere op zaterdag 23 mei en zaterdag 30 mei meevaren met de fluisterboot. Meer informatie hierover vind je op rondvaart.info.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
2: Dan zetten we 230 op je radio.
0: Het is Link.

0: Link Actueel.
1: Tot en met eind augustus kun je iedere zaterdag tussen 12 en 3 middags terecht in de Katharijnenkerk in Brielle om de zolders van de kerk te bekijken. De leden van het Klokkenluidersgilde openen de deuren dan voor bezoekers en je kunt onder andere de grote klok en de speeltrommel van dichtbij bekijken. De toegang is gratis en meer informatie over deze activiteit vind je op brielsklokkenluidersgilde.nl.
0: Overal en altijd. Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsstage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
6: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen bakjes noten terug vanwege mogelijke metaaldeeltjes. Bij de Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten van 170 gram met houdbaarheidsdatum 23 september 2026. Albert Heijn roept gezouten pinda's in een extra grote verpakking met houdbaarheidsdatum 4 november terug. Harvard University gaat het aantal hoogste cijfers voor bachelorstudenten beperken om cijferinflatie tegen te gaan. In het academisch jaar van 2024-25 bestond 2/3 van alle beoordelingen uit een A. En de universiteit wil dat hoogleraren dit cijfer weer reserveren voor uitmuntende prestaties. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN-algemene vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
9: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
10: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
11: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
6: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw...

0: Link actueel.
1: Zaterdag 30 mei staat een nieuwe editie van Zwemtocht de Oversteek op het programma. Deelnemers zwemmen hierbij een tocht van ongeveer 3 kilometer over het Haringvliet van Stellendam naar het Kwakstrand in Hellevoetsluis. Het evenement vindt tussen 11 uur 's ochtends en 4:30 's middags plaats en meer informatie vind je op de clubvanbuiten.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: Welkom bij Link. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Je

0: rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
3: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Vrijwilligers van de rollatorwerkplaats in Spijkenisse hebben zaterdag 8 rollators en 2 rolstoelen overgedragen aan Stichting Hoop voor Oekraïne. De gerepareerde hulpmiddelen zijn bestemd voor mensen in Oekraïne die zelf geen hulpmiddel kunnen betalen. De rollatorwerkplaats is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen en verzorgt onderhoud en reparaties aan rollators. Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei vindt in Heemvliet de traditionele paardenmarkt plaats. Het evenement omvat een jaarmarkt, kermis, oldtimers en muziek voor jong en oud. De opbouw werd gisteren overschaduwd door rouw. De organisatie vroeg inwoners de vlaggen half stok te hangen uit respect voor een jonge moeder van 3 kinderen die vorige week om het leven kwam bij een ongeval bij de busbaan. Scholen melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6.290 meldingen van scholen, een stijging van bijna 60% in 3 jaar tijd. Daarnaast voegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen en hun thuissituaties. Door de toename van meldingen lukt het niet om alle meldingen op tijd te beoordelen. In de nacht van dinsdag op woensdag is brand uitgebroken aan de Heepvoorde in Spijkenisse. Woners hoorden voorafgaand aan de brand een knal en er werd een persoon in de buurt gesignaleerd. 2 voertuigen brandden volledig uit. 2 andere raakten beschadigd. De politie zoekt getuigen en vraagt om camerabeelden via 0900 88 44.
7: En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden.
10: Link reclame.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet, klaar te klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek. Huur een eend.
2: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag.

0: volle avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij 1verhuur.info in Hellevoetsluis.
1: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
2: En nu terug naar de muziek.

0: Link actueel.
1: Na volledig uitverkochte editie in maart was Talkshow Spijkers op dinsdag 19 mei weer terug in Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse. Presentator Joop van der Hoor ontving diverse bekende en onbekende gasten tijdens de talkshow. Voorafgaand aan de tweede editie van de talkshow in Spijkenisse belden we met Joop in het radioprogramma Link Lunch.
2: Nou, Spijkers, dat is eigenlijk een beetje een vernoeming natuurlijk naar Spijkenisse. Voorheen was het het zuiden in het Theater Zuidplein. Ik ben met de metro gegaan en nooit meer teruggereden. Oftewel, in Bibliotheek de Boekenberg ben ik nu verder gegaan. En de bedoeling is, en dat lukt redelijk, dat mensen vrij entree hebben, met dank aan de bibliotheek zelf. En ja, genieten van een voorgeschoten programma waar ze zelf ook vaak wel gast in zijn. Tuurlijk, we zitten in de maand mei. En dat is toch een beetje de herdenkingsmaand. En met het publiek gaan we aan de slag in zoverre met een panel. Om te praten over van 4, 5 mei moeten we dat niet eens langzamerhand echt gaan gedenken, herdenken met onze oosterburen, met de Duitsers. Dat wordt kleinschalig wordt dat al gedaan, maar hoe denken de mensen uit Nissewaard daarover?
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website.

0: linkmedia.nl.
1: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie, reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
6: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3% naar 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. Supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen bakjes noten terug vanwege mogelijke metaaldeeltjes. Bij de Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten van 170 gram met houdbaarheidsdatum 23 september 2026. Albert Heijn roept gezouten pinda's in een extra grote verpakking met houdbaarheidsdatum 4 november terug. Harvard University gaat het aantal hoogste cijfers voor bachelorstudenten beperken om cijferinflatie tegen te gaan. In het academisch jaar van 2024-25 bestond 2/3 van alle beoordelingen uit een A. En de universiteit wil dat hoogleraren dit cijfer weer reserveren voor uitmuntende prestaties. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Uw tuin, onze zorg. Floradek.

0: Souvenirs. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
1: Floradek, hovenier voor een leven lang tuinplezier.
0: Floradektuinaanleg.nl.
2: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 30 mei keert de Rokanje Classic Races weer terug rond het strand van de Tweede Slag in Rokanje. Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Historische Motorrace Rokanje en vindt plaats op het nog enige stratencircuit zoals in de jaren 50 tot en met 70 werd gebruikt voor competitieraces. De Rokanje Classic Races vinden tussen 9:30 ochtends en 6:00 avonds plaats en meer informatie vind je op rokanjeclassics.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Deze week is op diverse plekken in de regio gestart met de mini-vierdaagse, waarbij kinderen met elkaar in 4 dagen tijd allerlei routes wandelen. Maandag 18 mei is ook in de wijk De Schenkel in Spijkenisse gestart met de mini-vierdaagse. En vanaf maandag 15 juni gaat ook de avondvierdaagse vanuit deze wijk weer van start. Remco is onderdeel van de buurtvereniging Schenkel en praat ons bij over de beide vierdaagse in de wijk.
2: Nou ja, de buurtvereniging is ontstaan uit een bewonersinitiatief. Die is 6 jaar geleden geboren. En we probeerden leuke dingen te organiseren voor in de buurt. Zo hebben we een fietspuzzeltocht, we doen Halloween. Zo nu en dan doen we wat met kerst. Dat soort dingen. En de avondvierdaagse is daar eigenlijk bijgekomen. We hebben elk jaar steeds meer deelnemers. Dus af en toe is het even wachten op elkaar. Maar erg gezellig en leuk. Gisteren hebben we last minute nog een aantal bijschrijvingen gekregen. Daar waren we echt heel verbaasd over. Maar we zitten nu rond de 860 kinderen uit mijn hoofd gezegd. Hang me daar niet aan op. Nou, de avondvierdaagse, dat heeft dezelfde opzet als de mini-vierdaagse. We werken samen met AVD, dat is de overkoepelende stichting van de gemeente. Die de vierdaagse organiseren. Dus ja, de normale vierdaagse, dat is gewoon 3 keer... op maandag, dinsdag, woensdag, de 10 kilometer, de route die de AVD heeft uitgesteld. En dan de laatste avond, dat is natuurlijk door het centrum waar ze onthaald worden dat ze de 40 kilometer hebben volbracht. Dus ja, ik denk dat ook wel weer een gezellig spektakel gaat worden.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij

0: Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
2: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 8:30.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
5: Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei vindt in Heemvliet de traditionele paardenmarkt plaats. Het evenement omvat een jaarmarkt, kermis, oldtimers en muziek voor jong en oud. De opbouw werd gisteren overschaduwd door rouw. De organisatie vroeg inwoners de vlaggen half stok te hangen, uit respect voor een jonge moeder van 3 kinderen die vorige week om het leven kwam bij een ongeval bij de busbaan. Vrijwilligers van de rollatorwerkplaats in Spijkenisse hebben zaterdag 8 rollators en 2 rolstoelen overgedragen aan Stichting Hoop voor Oekraïne. De gerepareerde hulpmiddelen zijn bestemd voor mensen in Oekraïne die zelf geen hulpmiddel kunnen betalen. De rollatorwerkplaats is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen en verzorgt onderhoud en reparaties aan rollators. In de nacht van dinsdag op woensdag is brand uitgebroken aan de Heepvoorde in Spijkenisse. Bewoners hoorden voorafgaand aan de brand een knal en er werd een persoon in de buurt gesignaleerd. 2 voertuigen brandden volledig uit, 2 andere raakten beschadigd. De politie zoekt getuigen en vraagt om camerabeelden via 0900 88 44. Scholen melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6.290 meldingen van scholen. Een stijging van bijna 36% in 3 jaar tijd. Daarnaast voegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen en hun thuissituaties. Door de toename van meldingen lukt het niet om alle meldingen op tijd te beoordelen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
6: Link weer.
7: Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden.
8: Link reclame.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
11: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
12: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
11: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
12: Check sundays.nl.

0: 5 mei moeten we dat niet eens langzamerhand echt gaan gedenken, herdenken met onze oostenburen, met de Duitsers. Dat wordt kleinschalig wordt dat al gedaan, maar hoe denken de mensen uit Nissewaard daarover?
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Veron afdeling 42 in Nieuwenhoorn bestaat 50 jaar en dat werd zaterdag 16 mei gevierd met een open dag. De groep is een van de 63 afdelingen van de vereniging Experimenteel Radioonderzoek in Nederland. Voorzitter Marjolein deelt in gesprek met Link meer informatie over de groep en het jubileum.
2: Kijk, de jeugd die zegt, ja, maar een telefoon. Ik tik een nummer in en ik bel naar de andere kant van de wereld. Ja, dat is ook leuk. Alleen dit gaat via een mast met antennes en een draadje. En dat is heel afhankelijk van de weersomstandigheden, noem maar op. En dan is het juist de kunst om aan de andere kant van de wereld contact te krijgen. Gewoon door een zender. En niet met je telefoon die van mast naar mast naar mast gaat. Nee, dit gaat rechtstreeks van de antennes vandaan. En het is gewoon ja, een soort sport. De een gaat hardlopen en wij doen dit.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: Het ritme van de regio.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
6: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
7: Doe eens gek, huur een eend.
6: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Jevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner.

0: thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van 650.000 Australische dollars, omgerekend 400.000 euro. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3% naar 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
7: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

Matt Kahn was daar en back in hier op Link. Goedemorgen allemaal. Het is donderdag, zie ik op mijn kalender staan. 21 mei van het jaar 2026. Zometeen muziek van onder andere... Nou, eens even kijken hoor. Kygo, Save My Love. Ga ik voor je draaien. De Carpenters komen er ook nog aan. En straks na het regio nieuws van half tien hoor je ook nog Kim Wilde, Sam Mieux en Dido voorbij komen. Maar nu is deze van Blondie. Dit is Atomic op Link.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

De Carpenters waren dat en Yesterday Once More hier op het geluid van Voorne Putten. Daarvoor hoorde je ook nog muziek van Kygo, Save My Love. En de Cornels met 74, 75 zaten er ook nog voor. Nu is het tijd voor...

0: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze

0: professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl. Goedkope
1: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
4: Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei vindt in Heenvliet de traditionele paardenmarkt plaats. Het evenement omvat een jaarmarkt, kermis, oldtimers en muziek voor jong en oud. De opbouw werd gisteren overschaduwd door rouw. De organisatie vroeg inwoners de vlaggen half stok te hangen, uit respect voor een jonge moeder van 3 kinderen die vorige week om het leven kwam bij een ongeval bij de busbaan. Vrijwilligers van de rollatorwerkplaats in Spijkenissen hebben zaterdag 8 rollators en 2 rolstoelen overgedragen aan Stichting Hoop voor Oekraïne. De gerepareerde hulpmiddelen zijn bestemd voor mensen in Oekraïne die zelf geen hulpmiddel kunnen betalen. De rollatorwerkplaats is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen en verzorgt onderhoud en reparaties aan rollators. Scholen melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6.290 meldingen van scholen, een stijging van bijna 36% in 3 jaar tijd. Daarnaast voegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen en hun thuissituaties. Door de toename van meldingen lukt het niet om alle meldingen op tijd te beoordelen. In de nacht van dinsdag op woensdag is brand uitgebroken aan de Heepvoorde in Spijkenisse. Bewoners hoorden voorafgaand aan de brand een knal en er werd een persoon in de buurt gesignaleerd. 2 voertuigen brandden volledig uit, 2 andere raakten beschadigd. De politie zoekt getuigen en vraagt om camerabeelden via 0900 88 44. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link
5: weer.
3: Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden.
2: Link reclame.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
9: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.

Kim Wild hoor je en You Came na het regionieuws van 9:30. Ja, je wordt hier iedere keer eigenlijk continu bijgepraat over de dingen die gebeuren op het eiland Voorneputten. En natuurlijk over de dingen die daarbuiten gebeuren. Ja, ook dat proberen we je een beetje bij te brengen. Kijken of er nog gekke dingen gebeurd zijn in de grote boze buitenwereld. Straks hoor je daar meer van. Nu eerst nog Sam Mieux en Dark Before Dawn en deze van John Legend. Dit is Safe Room.

0: Link Actueel.
1: Aankomende zaterdag 23 mei wordt een sportieve middag voor jong en oud georganiseerd bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan in Spijkenisse. Angela van bewonersvereniging De Samenwerking vertelde in het programma Link Lunch meer over wat de aankomende zaterdag allemaal gaat plaatsvinden.
2: We hebben Benny bijvoorbeeld uitgenodigd, die heeft een boksschool. Dus die gaat een programmaatje doen, promoten met boksen. We hebben sportschool Sheritedo, die doet jiu-jitsu. We hebben de sportschool van Misha, die gaat een demonstratie geven judo. We hebben Kimberly, KP dansschool. Even aerosport hebben we ook uitgenodigd. En die gaat iets met de pannenkooi doen. En we hebben een voetbalvereniging en die gaat een wedstrijdje voetballen doen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Dardo en White Flag naar Sam Mieu en Dark Before Dawn hier op Link. Je hebt het misschien al gehoord. Het Olaardsduin, dat is een landgoed in de duinen bij Voorn aan Zee. Dat gaat daar niet zo goed mee. De achterstanden bij de betaling van de hypotheek, allemaal gedoe. En daarom wordt het op 11 juni geveild. Om een uur of negen begint dat. Online allemaal. En behalve als de eigenaar die er nu woont nog een andere oplossing weet te vinden. Anders ligt het misschien wel bij de gemeente. Want die wil, die wil het hele land goed voor de gemeenschap behouden. En die wil dat het ook een zorgfunctie krijgt. Een woonzorgfunctie, als het even kan. En daar zijn ze ook mee bezig. Er wordt geen AZC of een COA. Daar hebben ze helemaal geen zin in. Dat zal het niet gebeuren. Maar de gemeente zou het heel graag in handen willen krijgen, dat Olaardsduin. Of dat gaat gebeuren, ik weet het niet. Ik weet ook niet precies hoe het... Ik ben er nog niet meer langs gereden de laatste tijd. Maar

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totaal.

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Pensioenfonds ABP en vastgoedinvesteerder Rockfeld Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Hiervoor is 350 miljoen euro startkapitaal beschikbaar. De grootschalige complexen van 250 tot 500 woningen komen in studentensteden en krijgen gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. De verdachte werkt als fotograaf op dezelfde Chanukah-evenement. Bij een huiszoeking trof de politie een camera, handboeien, elektronische apparaten en een verboden stof aan. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van 650.000 Australische dollars, omgerekend 400.000 euro. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Hey, kruidenkoker.
8: Ja, wat nou weer?
7: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
8: Nee, nog niet.
7: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
8: Oh ja, joh.
7: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info kringloop-warenhuis.nl.
8: Nou, dat heb je goed gedaan.
7: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
8: Zeker.
7: Ja toch, niet om? Echt wel.
9: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bennissepop.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.

Jennifer Lopez en Love Don't Cost a Thing hoorde je aan het begin van deel 2 van de koffieshow die Koffietijd heet. Daarin muziek van Wild Cherry, van Gwen Stefani en van Rick Astley. Ik ga ook nog wat draaien van Soul Sister zometeen. Een plaat uit 1988, The Way to Your Heart komt langs. En David Guetta en Teddy Swims komen ook nog eventjes voorbij. Verder kijken we wat voor dag is het eigenlijk vandaag, deze 21ste mei. Ik weet het, het is de Europese dag van Natura 2000. Het is de dag van de praktijkmanager. Het is fiets naar je werkdag. Het is de internationale dag van de culturele diversiteit. En het is ook de internationale dag van de thee. Zo is dat. Maar wij drinken koffie samen met de Cranberries. Out to my family.

0: Link actueel.
1: Tot en met eind augustus kun je iedere zaterdag tussen 12 en 3 uur 's middags terecht in de Katharijnenkerk in Brielle om de zolders van de kerk te bekijken. De leden van het Briels Klokkenluidersgilde openen de deuren dan voor bezoekers en je kunt onder andere de grote klok en de speeltrommel van dichtbij bekijken. De toegang is gratis en meer informatie over deze activiteit vind je op brielsklokkenluidersgilde.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Wild Cherry and Play That Funky Music hoor je net hier op Link. Opmerkelijk nieuws heb ik voor je. Ja, er zijn weer records gebroken hoor. Tijdens het Avocado Festival in Mexico werd er een wereldrecord gebroken. Er werd namelijk guacamole gemaakt. Om precies te zijn zo'n kleine 7.500 kilo. Serieus waar, het is de moeite. Het vorige record was ongeveer 5.000 kilo.

0: Vink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Vrijwilligers van de rollatorwerkplaats in Spijkenisse hebben zaterdag 8 rollators en 2 rolstoelen overgedragen aan Stichting Hoop voor Oekraïne. De gerepareerde hulpmiddelen zijn bestemd voor mensen in Oekraïne die zelf geen hulpmiddel kunnen betalen. De rollatorwerkplaats is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen en verzorgt onderhoud en reparaties aan rollators. Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei vindt in Heemvliet de traditionele paardenmarkt plaats. Het evenement omvat een jaarmarkt, kermis, oldtimers en muziek voor jong en oud. De opbouw werd gisteren overschaduwd door rouw. De organisatie vroeg inwoners de vlaggen half stok te hangen uit respect voor een jonge moeder van 3 kinderen die vorige

0: vorige week om het leven kwam bij een ongeval bij de busbaan. In de nacht van dinsdag op woensdag is brand uitgebroken aan de Heepvoorde in Spijkenisse. Bewoners hoorden voorafgaand aan de brand een knal en er werd een persoon in de buurt gesignaleerd. Twee voertuigen brandden volledig uit, twee andere raakten beschadigd. De politie zoekt getuigen en vraagt om camerabeelden via 0900 88 44. Scholen melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6.290 meldingen van scholen. Een stijging van bijna 36% in 3 jaar tijd. Daarnaast voegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen en hun thuissituaties. Door de toename van meldingen lukt het niet om alle meldingen op tijd te beoordelen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
6: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
9: En nu terug naar de muziek.

0: Link actueel.
1: De komende weken kun je weer bevers spotten rond de Bernissen tijdens een rondvaart met de fluisterboot. Tijdens de vaart ga je in de avonturen op pad om bevers te spotten onder begeleiding van een gids die alles vertelt over hun leefwijze en sporen. Je kunt onder andere op zaterdag 23 mei en zaterdag 30 mei meevaren met de fluisterboot. Meer informatie hierover vind je op rondvaart.info.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Rick Astley, Never Gonna Give You Up, naar Miles Smith en Neil Horan met Drive Safe. Straks ook nog de New Radicals op Link. We kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. Ja, het is vandaag geleidelijk steeds zonniger. Het blijft ook droog. Vanmiddag wordt de temperatuur een graad of 20 zelfs. De wind is matig, windkracht 3. En vannacht is het helder en wordt het maar een graad of 12. Ja, nou ja, maar dat is eigenlijk nog best wel warm. En de komende dagen wordt het alleen maar mooier. Er zijn opklaringen en overdag wordt het ongeveer 26 graden. 26, dames en heren. Ja, nee, als je het snel zegt, dan valt het niet op. Maar het is echt gewoon warm. Zometeen de New Radicals, nu Mick Jagger en Sweet Thing op Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
5: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
6: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemeente Stadskanaal heeft circa 50 asielzoekers 1 nacht opgevangen na een tekort aan opvangplekken in aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zijn inmiddels teruggekeerd naar Ter Apel. Stadskanaal benadrukt dat het om een eenmalige noodhulp gaat en dat het COA en het Rijk nu verantwoordelijk zijn voor vervolgopvang. 6 Nederlandse activisten die vastzaten in Israël na deelname aan de hulpgoederenvloot naar Gaza worden vanmiddag naar Turkije gebracht. De vluchten zijn gecharterd door Turkije. De activisten vertrekken om 3:10 vanaf een luchthaven bij Eilat en landen rond 5:50 in Istanbul. Pensioenfonds ABP en vastgoedinvesteerder Rockfeld Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Hiervoor is 350 miljoen euro startkapitaal beschikbaar. De grootschalige complexen van 250 tot 500 woningen komen in studentensteden en krijgen gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij.

0: op Bondi Beach. De verdachte werkt als fotograaf op dezelfde Chanukka-evenement. Bij een huiszoeking trof de politie een camera, handboeien, elektronische apparaten en een verboden stof aan. Het weer. Vanmiddag komt de zon vanuit het zuidwesten steeds vaker tevoorschijn. Het blijft vrijwel overal droog met temperaturen van 18 tot 24 graden. En morgen wordt het zelfs nog warmer. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.
8: Een nieuw uur Link.

Yes, an owner of a lonely heart hoorde je net na het nieuws van 11 uur alweer. Dat betekent dat ik nog maar een uurtje heb met leuke platen. En met, ik ga je zo meteen vertellen wie er allemaal jarig zijn. Maar eerst draai ik nog even Lady Gaga.

0: Link Actueel.
1: Deze week is op diverse plekken in de regio gestart met de mini-vierdaagse, waarbij kinderen met elkaar in 4 dagen tijd allerlei routes wandelen. Maandag 18 mei is ook in de wijk De Schenkel in Spijkenisse gestart met de mini-vierdaagse. En vanaf maandag 15 juni...

0: gaat ook de avondvierdaagse vanuit deze wijk weer van start. Remco is onderdeel van de buurtvereniging Schenkel en praat ons bij over de beide vierdaagse in de wijk.
1: Nou ja, de buurtvereniging is ontstaan uit een bewonersinitiatief. Die is 6 jaar geleden geboren. En we probeerden leuke dingen te organiseren voor in de buurt. Zo hebben we een fietspuzzeltocht, we doen Halloween. Zo nu en dan doen we wat met kerst. Dat soort dingen. En de avondvierdaagse is daar eigenlijk bijgekomen. We hebben elk jaar steeds meer deelnemers. Dus af en toe is het even wachten op elkaar. Maar erg gezellig en leuk. Gisteren hebben we last minute nog een aantal bijschrijvingen gekregen. Daar waren we echt heel verbaasd over. Maar we zitten nu rond de 860 kinderen uit mijn hoofd gezegd. Hang me daar niet aan op. Nou, de avondvierdaagse, dat heeft dezelfde opzet als de minivierdaagse. We werken samen met de AVD, dat is de overkoepelende stichting van de gemeente, die de vierdaagse organiseren. Dus ja, de normale vierdaagse, dat is gewoon 3 keer... op maandag, dinsdag, woensdag de 10 kilometer, de route die de AVD heeft uitgestippeld. En dan de laatste avond, dat is natuurlijk door het centrum waar ze onthaald worden, dat ze de 40 kilometer hebben volbracht. Dus ja, ik denk dat ook wel weer een gezellig spektakel gaat worden.
0: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Colleen was dat met Talk en daarvoor nog de Goo Goo Dolls met Irish. En Lady Gaga met The Dare Dance. Het is 21 mei, dan zijn de mensen jarig. Ik ga eens even kijken wie ik mag feliciteren vandaag. Ik denk bijvoorbeeld aan Dylan van Baarle, de Nederlandse wielrenner, wordt 34. Mucha Buena, dat is de zangeres van de Sugar Babes, wordt 41. Margje Theo is jarig, de hockeyster, wordt 52 vandaag. We feliciteren vandaag ook René Soutendijk, de Nederlandse actrice, wordt alweer 69. En Leo Sayer, de Britse zanger, die wordt vandaag 78. Als jij vandaag jarig bent, van harte, maak er een mooie dag van. En ik draai een plaat voor jou. Die van de Detroit Spinners. Working my way back to you.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Alle eendjes zwemmen in het water.
4: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
5: Doe eens gek, huur een eend.
4: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
6: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt. Bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
7: Goedkope poetspullen.nl.
8: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Vrijwilligers van de rollatorwerkplaats in Spijkenissen hebben zaterdag 8 rollators en 2 rolstoelen overgedragen aan Stichting Hoop voor Oekraïne. De gerepareerde hulpmiddelen zijn bestemd voor mensen in Oekraïne die zelf geen hulpmiddel kunnen betalen. De rollatorwerkplaats is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen en verzorgt onderhoud en reparaties aan rollators. Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei vindt in Heemvliet de traditionele paardenmarkt plaats. Het evenement omvat een jaarmarkt, kermis, oldtimers en muziek voor jong en oud. De opbouw werd gisteren overschaduwd door rouw. De organisatie vroeg inwoners de vlaggen half stok te hangen uit respect voor een jonge moeder van 3 kinderen die vorige week om het leven kwam bij een ongeval bij de busbaan. Scholen melden

0: melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6.290 meldingen van scholen. Een stijging van bijna 36% in 3 jaar tijd. Daarnaast voegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen en hun thuissituaties. Door de toename van meldingen lukt het niet om alle meldingen op tijd te beoordelen. In de nacht van dinsdag op woensdag is brand uitgebroken aan de Heepvoorde in Spijkenisse. Bewoners hoorden voorafgaand aan de brand een knal en er werd een persoon in de buurt gesignaleerd. 2 voertuigen brandden volledig uit, 2 andere raakten beschadigd. De politie zoekt getuigen en vraagt om camerabeelden via 0900 88 44. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link
2: weer.
3: Vanmiddag komt de zon vanuit het zuidwesten steeds vaker tevoorschijn. Het blijft vrijwel overal droog met temperaturen van 18 tot 24 graden. En morgen wordt het zelfs nog warmer.
1: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Get Loud.
1: Link.
0: Hoor je net op Link. En ik heb nieuws uit de wereld van de showbiz voor je. Want het is er tijd voor. Een Britse radiozender die heeft afgelopen dinsdag per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Het ging over Radio Caroline. Die meldt dat in een bericht op social media dat het een computerfout was in de studio. En dat was dan de oorzaak van de vergissing. Daar word je toch niet heel erg blij van als radiostation.
1: Link.
0: Nee, en zeker als Caroline niet, toch? Dan is even kijken nog meer nieuws over de bondscoach Koeman. Onze oranje bondscoach. Die wordt opnieuw opa, want zijn zoon die verwacht een eerst kind. Zijn de partner van zijn zoon eigenlijk. Die worden weer ouders. Dat hebben ze bekendgemaakt. En dan wordt het voor Ronald Koeman, voor de coach dus, het vierde kleinkind alweer.
1: Link.
0: Verder is er nog nieuws. Nou ja, eigenlijk geen nieuws over Bas van Toor. Bassie van Bassie en Adriaan. Zijn broer die heeft een gezondheidsupdate gegeven. Die is heel kort. Het gaat niet slechter, maar het gaat ook niet beter.
1: Link.
0: Dan is er ook nog nieuws over de Musical Awards. Ja, de musicals Stoornis of My Life, Letta en Hatestown zijn met elk 4 prijzen de grote winnaars van de Musical Awards 2026. Die werden gisteren uitgereikt in het AVAS Theater in Leusden.
1: Link.
0: Ja, dat dus. Nou, volgens mij zijn we klaar met het nieuws. Oh ja, nee, ik heb nog een klein stukje wat ik eigenlijk wil opvolgen van gisteren. Harry Styles, ik had het toen over dat podium dat misschien wel aangepast gaat worden. Nou, het wordt aangepast. Ja, de fans klaagden over slecht zicht op dat podium. En dat wordt nu veranderd. Dus vanaf morgen is het podium anders.
1: Link.
0: Dat wordt nieuws uit de wereld van de showbiz. Dit is Mike Oldfield en Maggie Reilly. Moonlight Shadow.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 30 mei staat een nieuwe editie van Zwemtocht de Oversteek op het programma. Deelnemers zwemmen hierbij een tocht van ongeveer 3 kilometer over het Haringvliet van Stellendam naar het Kwakstrand in Hellevoetsluis. Het evenement vindt tussen 11 uur 's ochtends en 4:30 's middags plaats en meer informatie vind je op de clubvanbuiten.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Pointer Sisters, I'm So Excited, naar Somber en 12 to 12. En daarmee zijn we aangekomen, ja, bijna om 12 uur. Want het zit erop, deze show. En daarmee zijn we klaar. Ik wens jou een prettige dag. En wat mij betreft tot morgen. Dan zijn we er als het goed is dan gewoon weer. Met een nieuwe aflevering van deze koffieshow die Koffietijd heet. Ja, echt. Ik heb nog twee platen. Die van Lionel Richie en van Justin Timberlake. Cry Me a River. En ik kan je vertellen dat er zometeen in de Link Lunch, want dat is het programma wat hierna komt, gepraat wordt over een podcast die hier op Link wordt uitgezonden. En over de week van de bibliotheek. En over de theatervoorstelling van Bridget Lewis. Hoor je straks allemaal. Tot morgen.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen van klusbedrijf Hellevoets inschakelt.
4: Bouwen, verbouwen of renoveren. Klusbedrijf Hellevoets maakt het mooi.
3: Schilder of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
4: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
3: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
5: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciaal R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen.

0: check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Nederlandse GasUnie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. In de opvang voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel zijn gisteren bijna 80 plekken vrijgekomen. Het is nog niet bekend of dit betekent dat COA vandaag meer mensen kan toelaten op het terrein. De afgelopen nacht hebben 2240 mensen op het complex overnacht. Een nacht eerder zaten er 2316 asielzoekers in Ter Apel. De economische activiteit in de eurozone is in mei verder gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global wordt vooral de dienstensector hard getroffen door de stijging van de kosten van het levensonderhoud door de oorlog. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
7: Floradek Hoveniers.
6: Tuinaanleg.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: never die.
1: Lucas en Steve en Letters hoorde hier als opening voor een nieuwe Link Lunch voor deze donderdag 21 mei. En tot 1 uur praten we hier weer helemaal bij over de laatste actualiteiten uit Voornaanzee en Nissewaard. Met vandaag ook weer diverse gasten in de uitzending, want we bellen zo meteen met zangeres Birgit Lewis over haar voorstellingen in Theater de Stoep in Spijkenisse. En ook hebben we Marjolein aan de telefoon. Dat gaat over de week van de bibliotheek in de Boekenberg. En we hebben daarnaast ook nog een gast, dus we hebben 3 gasten vandaag. En dat is Marloes, en die doet een oproep voor een nieuwe podcast die je hier binnenkort bij Link gaat horen. Alleen ja, die heeft natuurlijk ook gasten nodig, dus daar gaan we alles over horen van Marloes. We werpen ook nog eens een blik in de regioagenda en draaien natuurlijk de beste muziek van vroeger en nu. Dit is tot 1 uur Link Lunch met zometeen Mabel en Don't Call Me Up. Maar eerst een klassieker van Prince. Dit is When Doves Cry, hier bij Link Lunch.

0: So don't call me up. Mabel en Don't Call Me Up hoor hier bij Link Lunch. We praten hierbij over alle activiteiten hier uit de regio. En dat doen we met diverse gasten. En we hebben iemand aan de lijn hangen. Want binnenkort starten we hier bij Link met een nieuwe podcast over de zorg. Marloes en Milan die ontvangen in de podcast diverse gasten. En nieuwe gasten is precies waar ze op dit moment naar op zoek zijn. Om natuurlijk de podcast te kunnen vullen. Wat zijn de onderwerpen die in de podcast worden besproken? En naar welke verhalen is het presentatieduo op zoek? Marloes die hangt nu aan de lijn om je meer over te vertellen. Goedemiddag Marloes.
1: Hoi, goedemiddag.
0: In eerste instantie ben ik natuurlijk altijd benieuwd waarom een podcast over de zorg. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen?
1: Nou ja, ik werk nu sinds ongeveer 6 jaar in de zorg. En je merkt gewoon dat de zorg steeds minder populair wordt, zeker onder de jongeren. En daarom ben ik ook natuurlijk mijn social media gestart. Maar ik ben op zoek naar iets waarmee we nog meer de jeugd kunnen bereiken. En podcasten zijn zeker tegenwoordig gewoon heel populair. Dus ja, we dachten waarom dan niet door middel van een podcast proberen om de zorg gewoon weer populairder te krijgen.
0: Is dat ook inderdaad het belang?

0: belangrijkste doel wat jullie met de podcast willen bereiken?
1: Ja, en eigenlijk door middel van onderwerpen die heel pakkend zijn. Die toch wat meer aangrijpend kunnen zijn. Bijvoorbeeld mensen wakker maken van oké, de zorg is eigenlijk veel meer dan wat eigenlijk een vooroordeel is, billen wassen.
0: Ja. En wat maakt het wat jou betreft zo belangrijk om de verhalen uit de zorg dan te delen? Is dat inderdaad het voorbeeld wat je dan net noemt om toch wat meer een soort inkijkje te geven in het werk wat jullie doen?
1: Ja, want ik denk, als je zelf niet in de zorg werkt, kijk, iedereen heeft wel eens met de zorg te maken, doordat je bijvoorbeeld naar een huisarts moet, of je hebt misschien een keer een kleine ingreep, maar dan zie je maar zo'n klein stukje van wat de zorg eigenlijk inhoudt. Dus we willen inderdaad wat meer erop inzoomen en vanuit onze kant van het vak laten zien wat het inhoudt.
0: En wat zijn de onderwerpen die tot nu toe al vaststaan? Want ik zag al een oproep inderdaad op social media bij jou voorbij komen. Zijn er al reacties en welke onderwerpen staan al vast?
1: Toevallig hebben we laatst een reactie gehad van een man. Die is fotograaf op de operatiekamers door heel Nederland. En die wilde heel graag vertellen wat zijn beroep inhoudt. Nou, ik denk dat heel weinig mensen, ikzelf ook niet, weten wat het inhoudt. Dus dat lijkt ons wel echt heel interessant. En er zijn ook toevallig twee goede vrienden van Milan en mij. Die hebben op jonge leeftijd diabetes gekregen. Hun hebben een relatie, hebben elkaar ook leren kennen. Mede dankzij de diabetes, zeg maar, even heel raar gezegd. Dus die willen ook heel graag hun verhaal delen. Ook van, stel dat er jongeren luisteren die ook diabetes zijn. Misschien kunnen ze elkaar helpen door adviezen te geven.
0: Ja, is er nog een bepaalde gast of een onderwerp die jullie heel graag willen hebben in de uitzending, maar die tot nu toe niet is binnengekomen?
1: Ja, ik hoop echt enorm, want wat momenteel in zorg eigenlijk al jaren, maar wat steeds erger wordt, is agressie onder hulpverleners. Dat is gewoon echt wel een aandachtspunt wat meer in kaart gebracht moet worden. We hopen eigenlijk heel erg dat er iemand is die adviezen of tips of verhalen over agressie in de zorg kan delen. Want ik denk dat iedereen daar wel wat aan heeft.
0: En ja, praktisch gezien, als mensen inderdaad hier te gast zijn, hebben jullie al een beetje een idee hoe de podcast eruit gaat zien? Gaan jullie gewoon een uur lang bijvoorbeeld praten? Of zijn er bepaalde onderwerpen of rubriekjes die erin terugkomen?
1: Ja, we willen wel inderdaad een mix gaan maken van misschien dat mensen die chronisch ziek zijn, die heel graag een verhaal willen delen voor tussen haakjes hun lotgenoten. Want juist doordat je het zelf ervaart, kan je anderen juist misschien goede tips geven over dingen die je zelf anders had kunnen doen om anderen te helpen. Maar inderdaad ook actuele onderwerpen bespreken van wat speelt er momenteel in de zorg. Iedereen hoort wel eens op het nieuws dat er steeds meer bezuinigd wordt en dat er gewoon enorm veel tekort is. Dus wat zijn de mogelijkheden om de zorg weer wat beter te gaan krijgen, misschien in de toekomst?
0: Kijk,
1: het is wel echt een beetje die combi, zeg maar.
0: Ja. En jullie zijn nu nog op zoek naar nieuwe gasten die in de podcast willen aanschuiven. Naar wie zijn jullie verder nog op zoek en waar kunnen mensen zich aanmelden?
1: Aanmelden kan sowieso. Het makkelijkste is om via mijn Instagram of TikTok even een berichtje te sturen. Dat is @zustermarloes. En dan kan ik je andere contactgegevens geven waarmee je dan verder contact met me kan opnemen. Dus mocht je zelf helaas te maken hebben met chronische ziekte, maar zou je het tof vinden om je verhaal te delen met ons en met anderen, dan ben je van harte welkom. Of heb jij als zorgverlener een aangrijpend verhaal of een super interessant verhaal meegemaakt op de werkvloer en wil je dat met ons delen, ben je ook van harte welkom. Dus ja, in die richting zoeken we eigenlijk een beetje wat sprekers, zeg maar.
0: Nou ja, misschien dat er nu iemand zit te luisteren en denkt, nou, dat is tof voor mij. Dus inderdaad een berichtje naar jou via de socials. En dan wie weet kunnen ze aanschuiven bij jullie binnenkort.
1: Ja, superleuk. Ben benieuwd.
0: Dankjewel Marloes dat je aan de lijn wilde komen. En alvast heel veel succes met de afleveringen die jullie allemaal gaan maken.
1: Ja, dat gaat lukken. Dankjewel.

Sister Sledge en Lost in Music hoorde je hier bij Link Lunch. En naast het nieuws uit de regio Voorneput houden we natuurlijk ook iedere dag op de hoogte van alle activiteiten die plaats gaan vinden in Voorne aan Zee en Isewaard door middel van de Link Regio Agenda.

0: Hilversum te doen in de regio.
1: Dit is de Link Agenda.
2: Ja, en in de Link Agenda is onder andere te vinden dat op zaterdag 30 mei de Rokanje Classic Races weer terugkeren rond het strand van de tweede slag in Rokanje. Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Historische Motorrace Rokanje en vindt plaats op het nog enige stratencircuit zoals in de jaren 50 tot en met 70 werd gebruikt voor de officiële competitieraces. De Rokanje Classic Races vinden tussen 9:30 ochtends en 6:00 avonds plaats. En meer informatie in het hele programma vind je op rokanjeclassic.nl. Dan gaan we nog naar Hellevoetsluis, want iedere dinsdagochtend kun je tussen 9 en 11 aanschuiven bij de ontbijtclub. Dat gebeurt allemaal in Café Nieuwe Vesten in de bibliotheek in Hellevoetsluis. En je kunt hierbij samen met andere bezoekers komen ontbijten en elkaar ontmoeten, staat hierbij ook centraal. Het is niet nodig om jezelf van tevoren aan te melden voor de ontbijtclub. En meer informatie vind je op bzhe.nl. Heb je zelf een tip die we kunnen toevoegen aan de agenda? De Link Regio Agenda. Geef dat dan vooral door een mailtje te sturen naar redactie@linkmedia.nl. Of bel ons 0181 20 10 20. Zometeen gaan we naar het regionieuws. Maar eerst nog eventjes Fleetwood Mac. Dit is Everywhere hier bij Link Lunch.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los

0: in Heemvliet. Bernisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
1: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoet Sluis.
2: Check sundays.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: De service van vroeger.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 12:30.
7: Regio Nieuws op Link.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei vindt in Heemvliet de traditionele paardenmarkt plaats. Het evenement omvat een jaarmarkt, kermis, oldtimers en muziek voor jong en oud. De opbouw werd gisteren overschaduwd door rouw. De organisatie vroeg inwoners de vlaggen half stok te hangen uit respect voor een jonge moeder van 3 kinderen die vorige week om het leven kwam bij een ongeval bij de busbaan. Vrijwilligers van de rollatorwerkplaats in Spijkenissen hebben zaterdag 8 rollators en 2 rolstoelen overgedragen aan Stichting Hoop voor Oekraïne. De gerepareerde hulpmiddelen zijn bestemd voor mensen in Oekraïne die zelf geen hulpmiddel kunnen betalen. De rollatorwerkplaats is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen en verzorgt onderhoud en reparaties aan rollators. Scholen melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6.290 meldingen van scholen. Een stijging van bijna 36% in 3 jaar tijd. Daarnaast voegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen en hun thuissituaties. Door de toename van meldingen lukt het niet om alle meldingen op tijd te beoordelen. In de nacht van dinsdag op woensdag is brand uitgebroken aan de Heepvoorde in Spijkenisse. Bewoners hoorden voorafgaand aan de brand een knal en er werd een persoon in de buurt gesignaleerd. 2 voertuigen brandden volledig uit. 2 andere raakten beschadigd. De politie zoekt getuigen en vraagt om camerabeelden via 0900 88 44. En tot zover het Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link weer.
10: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
11: Link reclame.
12: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
14: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
15: Voel je

0: Sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Jelly Roll en I'm Good hoorde hier bij Link Lunch. En in de eerste week van juni is het tijd voor de Week van de Bibliotheek. En ook in Bibliotheek de Boekenberg vinden in deze week allerlei activiteiten plaats voor jong en oud. Wat kunnen we allemaal verwachten in deze week van 1 tot en met 8 juni? Marjolein van Bibliotheek de Boekenberg die hangt nu aan de lijn om hier meer over te vertellen. Goedemiddag Marjolein.
1: Goedemiddag, hi.
0: Kun je wat meer vertellen wat er gaat gebeuren?
1: Yes, ja, we willen in de Week van de Bibliotheek laten zien dat de bibliotheek veel veelzijdiger is dan mensen denken. Veel mensen denken nog dat je alleen boeken kan lenen. Maar ondertussen kan je al veel meer. Dus ik heb een lijstje gemaakt van dingen die we gaan doen. Tijdens de Week van de Bibliotheek hebben we eigenlijk een update van onze normale programmering. Dus bijvoorbeeld bij het CV-café. Waar mensen geholpen worden met het schrijven van een cv, kan je deze keer ook van de kledingbank, is een samenwerking, mooie kleding.

kleding krijgen voor als je gaat solliciteren. Dus een mooi coupert of een mooie blouse. En maken we een professionele foto. Daarnaast hebben we nog een silent boekclub, waarbij mensen, waarbij eigenlijk gewoon een boek uitkiezen en iedereen lekker voor zichzelf gaat lezen. Veel mensen zeggen altijd, ik heb nooit tijd meer om te lezen. Dit is dan zo'n moment dat je lekker zelf...

0: Op zaterdag 6 juni hebben we Prentenboekstartfestival. Waarbij we in 3 verschillende vestigingen hele leuke voorstellingen hebben voor de allerkleinste. En hier komt, hebben we een hele leuke voorstelling met Dikkie Dik en de Taart. Dus dat is voor alle kleintjes heel leuk. En we hebben een Upcycle Café voor jongeren. Waarbij je kleding mee kan nemen. En die we dan met naaimachines en verf en weet ik veel allemaal een... ja, eigenlijk gaan upcyclen, dus weer mooier maken. Dus iets wat je eigenlijk niet meer draagt, of iets wat te groot is, of wat, ja, wat je niet meer zo, waar je op uitgekeken bent, gaan we een nieuw leven geven. We merken dat veel jongeren daar, ja, daar toch al mee bezig zijn om op een groene manier met hun kleding om te gaan.
1: Ja, want wat merken jullie dat tijdens dit soort activiteiten mensen uit verschillende doelgroepen ook echt interesse in de bibliotheek krijgen, en dat die dan op een later moment ook weer terugkomen?
0: Ja, het is zo. We hebben gewoon we hebben veel mensen die ons bezoeken, maar heel veel mensen die denken dus ja, dat aan de oude bibliotheek. En als mensen dan één keer zo'n activiteit hebben bezocht. En nee, we proberen dan ook altijd wel te vertellen over wat er nog meer is. Dat we merken dat ze toch terugkomen. En dat ze ja, de bibliotheek als een vanzelfsprekende plek gaan zien voor. Ja, om voor persoonlijke ontwikkeling, om te leren, om kennis, nieuwe kennis op te doen. Maar ook om andere mensen te ontmoeten. Want ook daarvoor is het een belangrijk. We hebben heel veel activiteiten waarbij mensen ook gewoon ja, bij elkaar komen, nieuwe mensen ontmoeten. Is een andere kijk op de wereld horen. Dus ja, we merken dat mensen daar toch echt een band op bouwen en vaker terugkomen.
1: Ja, net als je het inderdaad ook over de diverse activiteiten die worden aangeboden. Maken jullie als team zijnde van tevoren ook een keuze over wat voor activiteiten jullie dan aanbieden in de week van de bibliotheek?
0: Ja, we doen altijd. Nee, dit is eigenlijk het eerste jaar dat we de week van de bibliotheken hebben. Dus, maar we maken altijd een programma en die hangen we eigenlijk aan campagnes. Dus je hebt allemaal campagnes door het jaar heen met heel Nederland leest of maand van de geschiedenis of de maand van de AI. En we hadden deze periode hadden eigenlijk nog tijd over waar we dachten ja we willen de bibliotheek eigenlijk gewoon goed in het zonnetje zetten. Dus we hebben gekeken van wat zijn er echt dingen die we die mensen, bezoekers heel, heel leuk vinden. Maar die ook goed laten zien dat de bibliotheek veel meer is.
1: En maakt dat eigenlijk ook voor jullie als team het zo leuk om dit soort weken te organiseren in de bibliotheek?
0: Zeker, ja. We kunnen lekker onze creativiteit in deze weken kwijt. Het is heel veelzijdig. Je kan echt alle kanten op. Iedereen laat zien wat ze... Eigenlijk hebben alle programma's maken ze een beetje een specialiteit. Dus iedereen kan zijn eigen werk een beetje in het zonnetje zetten. En we merken ook dat de bezoekers heel enthousiast zijn. Dus dat maakt het ook fijn om zoveel enthousiaste reacties te krijgen en blije gezichten te zien in de bieb.
1: En als mensen al meer informatie willen, bijvoorbeeld over het programma tijdens de Week van de Bibliotheek, waar kunnen ze terecht om het overzicht van de Boekenberg te zien?
0: We hebben een website natuurlijk, bibliotheekzhe.nl. Dan staat het eigenlijk gewoon op de voorpagina, kan je doorklikken naar de agenda. En als je dan specifiek voor de Boekenberg wil kijken, moet je even de locatie bij het zoeken de locatie op Boekenberg zetten. En dan zie je alles wat hier te doen is.
1: Kijk, super. Nou Marjolein, dankjewel dat je even aan de lijn wilde komen. En alvast heel veel plezier tijdens de Week van de Bibliotheek.
0: Yes, dankjewel. En bedankt voor het bellen.
1: Graag gedaan. Hoi.
0: Oké, fijne dag.

0: Jennifer Lopez en Let's Get Loud. En we gaan het over de 80's hebben, want 3 juni komt zangeres Birgit Lewis naar Theater De Stoep in Spijkenissen met haar voorstelling Celebrate the 80's. Verhalen en muziek samen met haar band komen in de show voorbij en het belooft een avond vol nostalgie en meezingers te worden. We willen hier natuurlijk veel meer over weten en daarom hangt Birgit aan de lijn. Goedemiddag Birgit.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo, welkom op de radio bij Link. En ja, we gaan het natuurlijk hebben over je show in Spijkenissen. Maar daarvoor, wat is het verhaal achter het ontstaan van deze voorstelling? En waarom specifiek het vieren van de 80's?
1: Nou ja, goed, ik heb mijn leukste tienerjaren beleefd in de jaren 80. Ja, en ik heb daar zoveel leuke herinneringen aan. En ik heb me toen die tijd ook heel erg ontwikkeld als... ik wil niet zeggen beginnend zangeres, maar... Mijn interesse voor muziek ontwikkeld, zeg maar. En ja, dat is allemaal in die periode gebeurd. En ik vond het ook gewoon de leukste periode die ik ooit heb meegemaakt in mijn leven. Het was zo'n fantastisch decennia. Het was zo kleurrijk. Je had zoveel soorten genres muziek. En ja, nu ik 50 plus ben, aan niemand vertellen hoor. Maar heb ik heel erg de behoefte om weer terug te gaan naar die goede oude tijd. We leven natuurlijk in een wereld, en de wereld staat nu een beetje op zijn kop natuurlijk. En hoe leuk is het om weer, zeg maar, dat allemaal weer te herbeleven in de theaters. Dus ja, en het is eigenlijk ook wel een droom die uit is gekomen.
0: En maakt dat het wat jou betreft ook theater dan ook de perfecte plek om zo'n voorstelling te spelen? En die verhalen en de muziek naar de bezoekers toe te brengen?
1: Ja, in eerste instantie wel, weet je. Want mensen komen dan echt voor die beleving en die kopen dan ook echt een kaart voor je. Die gaan... Die tonen dan ook echt interesse. Het zou anders zijn, zou ik bijvoorbeeld met dit project in een club staan. Omdat dat is nog wel een hele andere setting. Dat kan ook hoor, trouwens. Maar ja, ik wil echt mensen meenemen in de dingen die ik toen die tijd heb meegemaakt. Weet je wel, ik vertel bijvoorbeeld over hoe het vroeger was op school. Wat voor muziek ik draaide. Mijn liefde voor, nu noemen we dat boybands, want vroeger heette dat eigenlijk een girlband. Voor bijvoorbeeld Duran Duran en Spandau Ballet.

0: Ja, gewoon alle verhalen. Mijn grote idool, Tina Turner, toen ik haar voor het eerst zag op MTV. Hè? Voor mij is de King of Pop nog steeds Michael Jackson. Maar we hebben het ook over live eten bijvoorbeeld. Weet je, waar was jij op dat moment? Want het was toch een legendarisch moment in de wereld. Hè? 1,9 miljard kijkers.
1: Ja, bizar. Ja.
0: Nou, weet je, bedenk het maar. En ja, dus dat soort dingen deel ik met de mensen. En ja, en ik merk ook ja, de reacties daarna ook van ja, jeetje, ik was inderdaad weer helemaal terug in die tijd. En ja, en ik heb een fantastische band natuurlijk. En ja, het is, je gaat echt even terug in de tijd. En dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Dus ja, we vieren echt letterlijk de jaren 80.
2: Ja, zijn er ook bepaalde nummers in de show die echt een speciale betekenis voor je hebben? Of zeg je ja, eigenlijk het hele repertoire wat voorbij komt is specifiek daarop uitgezocht?
0: Ja, op het algemeen wel, maar ik heb bijvoorbeeld, ja natuurlijk Tina, natuurlijk. Ja. want ik heb Tina mogen ontmoeten, een aantal jaren geleden. En alles wat ik van haar dacht, was ook zo. She was larger than life, weet je. Force of nature, een hele leuke vrouw. En zij heeft mij gewoon ja, geleerd hoe het is om met passie te zingen. Hè? En voor jezelf op te komen en op je eigen benen te staan. En dat, nou, dat zijn dus verhalen die ik deel met de mensen. Er zijn ook best wel persoonlijke verhalen, wat ook een grappig verhaal is bijvoorbeeld. Ja, ik was dan helemaal weg van Duran Duran. En op een mooie dag kwam mijn vader de slaapkamer in. En die zei, hoezo Duran Duran, waarom is Billy Ocean? Ik zei, papa, Billy Ocean is de oude man, ik ben 13 jaar.
2: Ja, mooi. Ja.
0: Dat soort verhalen, weet je. En ja, en ook grappig, heel veel grappige dingen. Dus ja, en iedereen kan zich daarin vinden. En ik merk toch ook wel echt, ja, de 80 is nu heel hot in happening ook, hè. En omdat het gewoon een tijdperk was waar, oké, we hadden toen ook al problematiek in de wereld natuurlijk, maar het was ook het tijdperk van de ontwikkelingen. Ik vertel bijvoorbeeld als een cassettebandje. Ik was zo blij dat er een cd kwam, want elke keer als je cassettebandje dan vast kwam te zitten in je cassetterecorder, moest je dat weer met een potloodje terugdraaien of plakken. En iedereen herkent dat, weet je. En ja, het waren gewoon hele mooie momenten van ook weer ontwikkelingen. En, maar ja, de muziek bracht heel veel kleur toen op dat moment in ons leven. Ja,
2: ja, super tof. En tijdens de voorstelling, als mensen nog willen komen, ja, waar kunnen ze allemaal terecht?
0: Ze kunnen terecht gewoon natuurlijk bij het theater bij hun in de buurt. Ja. En je kan ook kijken op burgertlewis.com. En er staan gelijk ticketlinks. Hoef je alleen maar op de knop te drukken en die ben je gelijk waar je moet zijn. En ik zou zeggen, als je een kind bent van de jaren 80, of je vindt jaren 80 muziek gewoon leuk, je houdt van een goede live performance in heel veel kleur en leuke verhalen. En het is vooral ook muziek hoor. Ik bedoel, de anekdotes die zijn zeker aanwezig, maar het gaat ook echt vooral om goede muziek, ja, dan moet je gewoon, moet je daar zijn in Spijkenissen.
2: Nou, ik denk inderdaad aan de hand van deze anekdote, al in dit interview, denk ik dat er al heel veel mensen denken van, hey, daar wil ik bij zijn op 3 juni in Spijkenissen.
0: Ja, ik hoop het.
2: Birgit, dankjewel dat je even aan de lijn wilde komen en alvast veel plezier 3 juni.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel. En een fijne dag. Hè?
0: Joe. Okay.

and a Gang en Celebration hoorde hier bij Link Lunch. En het programma zit er alweer bijna op, want het is al bijna weer 1 uur. Maar we sluiten altijd eventjes af wat je kunt vinden op de andere kanalen van Link Media. Want we zijn natuurlijk ook online actief en op televisie. En op onze website kun je onder andere een artikel plus video vinden over de eerste paal die is geslagen voor de nieuwe bebouwing in de wijk Molenwei in het centrum van Spijkenisse. Het zijn huurwoningen bij de molen die gebouwd in de jaren 50. Die waren toe aan een vernieuwing. En uiteindelijk is besloten om deze oude woningen te slopen en een nieuwe duurzame wijk met 125 huurwoningen ervoor terug te bouwen. Ja, en gisteren is collega Linda langs geweest om daar inderdaad aanwezig te zijn bij het slaan van de eerste palen. En die video die kun je zien op onze website en op onze social media kanalen linkmedia.nl of linkmedia op Facebook en Instagram. En ik ben er morgen weer met een nieuwe uitzending van Link Lunch. En hebben we onder andere zangeres Eleven in de studio, want die heeft nieuwe muziek uit. En daarnaast hebben we ook Patrick aan de lijn over Welkom bij de Club van Actief in Nissewaard. Dus dat hoor je allemaal morgen in de laatste uitzending van deze week van Link Lunch. Dus tussen 12 en 1 ben ik weer terug. Tot morgen.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
6: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
7: Doe eens gek, huur een eend.
6: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deugevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
8: Hey, kruidenkoker.
9: Ja, wat nou weer?
8: Ik heb een Gerste tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
9: Nee, nog niet.
8: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon oplevert.
9: Oh ja, joh.
8: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
9: Nou, dat heb je goed gedaan.
8: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
9: Zeker.
8: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
10: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
11: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt. De Nederlandse GasUnie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
13: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
14: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
15: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig?
16: Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
17: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
18: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
17: Met een nieuw uur Link.
18: Een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: De jaarlijkse sportweek in Vierpolder staat deze maand weer op het programma. Tijdens de sportweek kun je op zaterdag 30 mei tussen 9 uur 's ochtends en 4 uur 's middags terecht voor een vlooienmarkt met ruim 200 kramen en diverse kinderactiviteiten. De toegang voor de vlooienmarkt is gratis en meer informatie over de vlooienmarkt en de sportweek vind je op sportweekvierpolders.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: kopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Dennis, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.

0: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 13:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei vindt in Heemvliet de traditionele paardenmarkt plaats. Het evenement omvat een jaarmarkt, kermis, oldtimers en muziek voor jong en oud. De opbouw werd gisteren overschaduwd door rouw. De organisatie vroeg inwoners de vlaggen half stok te hangen, uit respect voor een jonge moeder van 3 kinderen die vorige week om het leven kwam bij een ongeval bij de busbaan. Vrijwilligers van de rollatorwerkplaats in Spijkenisse hebben zaterdag 8 rollators en 2 rolstoelen overgedragen aan Stichting Hoop voor Oekraïne. De gerepareerde hulpmiddelen zijn bestemd voor mensen in Oekraïne die zelf geen hulpmiddel kunnen betalen. De rollatorwerkplaats is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen en verzorgt onderhoud en reparaties aan rollators. In de nacht van dinsdag op woensdag is brand uitgebroken aan de Heepvoorde in Spijkenisse. Bewoners hoorden voorafgaand aan de brand een knal en er werd een persoon in de buurt gesignaleerd. 2 voertuigen brandden volledig uit, 2 andere raakten beschadigd. De politie zoekt getuigen en vraagt om camerabeelden via 0900 88 44. Ontvangers van een bijstandsuitkering van de gemeente Voorne aan Zee ontvangen op maandag 1 juni hun vakantiegeld. Het bedrag staat meestal binnen enkele dagen op de rekening, afhankelijk van de bank. Heeft een deurwaarder beslag gelegd op het inkomen, dan wordt het vakantiegeld rechtstreeks aan de deurwaarder uitbetaald. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link weer.
4: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
5: Link reclame.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: En nu terug naar de...

0: Link actueel.
1: Zaterdag 30 mei openen bunkers uit het hele land de deuren tijdens Bunkerdag. Zo ook de Biebenbunker in Oostvoorne, waar je onder andere terecht kunt voor rondleidingen en de bijzondere verhalen over de bunkers in onze regio kunt horen. Voorzitter Barry van de Biebenbunker vertelde meer over wat bezoekers kunnen verwachten op 30 mei.
2: Nou ja, kijk, de bunker die verandert natuurlijk niet. Dat is sowieso alleen het dagprogramma, dat is weer wat veranderd. We proberen altijd, zeker met dit soort evenementendagen, een bijzonder dagprogramma te maken. Nou, dat heeft met Bunkerdag onder andere te maken dat we met die reenactors gaan werken van de 8th Air Force. Dat zijn de jongens die eigenlijk Duitsland hebben gebombardeerd in de tijd van de oorlog, voornamelijk. Daar wordt alles tekst en uitleg gegeven van hoe die mensen in die vliegtuigen zaten, wat voor kleding ze aanhadden, wat voor onmenselijke tochten ze eigenlijk door de lucht met afweergeschut moesten maken. Dus dat wordt allemaal in geur en kleuren verteld. En ja, de relatie met die bunker is daar natuurlijk van heel groot belang. Want ja, dat was eigenlijk het gedeelte van waaruit dit soort vluchten werden afgevangen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws. De Link Agenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
4: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
5: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het

0: Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markkensauer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markkensauer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijd. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
5: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
6: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
7: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw uur Link.
9: Een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 201020.
0: De beste programma's. Regio Nieuws. De Link Agenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
5: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
4: Floradektuinaanleg.nl.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 14:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Vrijwilligers van de rollatorwerkplaats in Spijkenisse hebben zaterdag 8 rollators en 2 rolstoelen overgedragen aan Stichting Hoop voor Oekraïne. De gerepareerde hulpmiddelen zijn bestemd voor mensen in Oekraïne die zelf geen hulpmiddel kunnen betalen. De rollatorwerkplaats is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen en verzorgt onderhoud en reparaties aan rollators. Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei vindt in Heenvliet de traditionele paardmarkt plaats. Het evenement omvat een jaarmarkt, kermis, oldtimers en muziek voor jong en oud. De opbouw werd gisteren overschaduwd door rouw. De organisatie vroeg inwoners de vlaggen half

0: stok te hangen uit respect voor een jonge moeder van 3 kinderen die vorige week om het leven kwam bij een ongeval bij de busbaan. Ontvangers van een bijstandsuitkering van de gemeente Voorne aan Zee ontvangen op maandag 1 juni hun vakantiegeld. Het bedrag staat meestal binnen enkele dagen op de rekening, afhankelijk van de bank. Heeft een deurwaarder beslag gelegd op het inkomen, dan wordt het vakantiegeld rechtstreeks aan de deurwaarder uitbetaald. Scholen melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6.290 meldingen van scholen. Een stijging van bijna 36% in 3 jaar tijd. Daarnaast voegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen en hun thuissituaties. Door de toename van meldingen lukt het niet om alle meldingen op tijd te beoordelen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
7: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
8: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
9: Chocoparadijs.nl.
8: Chocoparadijs.nl.
10: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
11: Daar kun je in relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
10: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
11: Check sundays.nl.
12: En nu terug naar de...

0: Link Actueel.
1: Aankomende zaterdag 23 mei wordt een sportieve middag voor jong en oud georganiseerd bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan in Spijkenisse. Angela van bewonersvereniging De Samenwerking vertelde in het programma Link Lunch meer over wat de aankomende zaterdag allemaal gaat plaatsvinden.
2: We hebben Benny bijvoorbeeld uitgenodigd, die heeft een boksschool. Dus die gaat een programmaatje doen, promoten met boksen. We hebben sport.

0: dansschool. Even aerosport hebben we ook uitgenodigd. En die gaat iets met de pannenkooi doen. En hebben een voetbalvereniging. En die gaat een wedstrijdje voetballen doen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek. Huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Jevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
9: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
10: Dit is het nieuws.

0: ben Marcel van Meer. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. De doe-het-zelf-ketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszouwer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszouwer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Ma Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
6: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
6: Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: Zaterdag 30 mei openen bunkers uit het hele land de deuren tijdens Bunkerdag. Zo ook de Biebenbunker in Oostvoorne, waar je onder andere terecht kunt voor rondleidingen en de bijzondere verhalen over de bunkers in onze regio kunt horen. Voorzitter Barry van de Biebenbunker vertelde meer over wat bezoekers kunnen verwachten op 30 mei.
2: Nou ja, kijk, de bunker die verandert natuurlijk niet. Dat is sowieso alleen het dagprogramma, dat is weer wat veranderd. Wij proberen altijd, zeker met dit soort evenementendagen, een bijzonder dagprogramma te maken. Nou, dat heeft met Bunkerdag onder andere te maken dat we met die reenactors gaan werken van de Ede Air Force. Dat zijn de jongens die eigenlijk Duitsland hebben gebombardeerd in de tijd van de oorlog, voornamelijk. Daar wordt alles tekst en uitleg gegeven van hoe die mensen in die vliegtuigen zaten, wat voor kleding ze aanhaalden, wat voor onmenselijke tochten ze eigenlijk door de lucht met afweergeschut moesten maken. Dus dat wordt allemaal in geur en kleuren verteld. En ja, de relatie met die bunker is daar natuurlijk van heel groot belang. Want ja, dat was eigenlijk het gedeelte van waaruit dit soort vluchten werden afgevangen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
3: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Vrijwilligers van de rollatorwerkplaats in Spijkenisse hebben zaterdag 8 rollators en 2 rolstoelen overgedragen aan Stichting Hoop voor Oekraïne. De gerepareerde hulpmiddelen zijn bestemd voor mensen in Oekraïne die zelf geen hulpmiddel kunnen betalen. De rollatorwerkplaats is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen en verzorgt onderhoud en reparaties aan rollators. Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei vindt in Heemvliet de traditionele paardenmarkt plaats. Het evenement omvat een jaarmarkt, kermis, oldtimers en muziek voor jong en oud. De opbouw werd gisteren overschaduwd door rouw. De organisatie vroeg inwoners de vlaggen half stok te hangen uit respect voor een jonge moeder van 3 kinderen die vorige week om het leven kwam bij een ongeval bij de busbaan. In de nacht van dinsdag op woensdag is brand uitgebroken aan de Heepvoorde in Spijkenisse. Bewoners hoorden voorafgaand aan de brand een knal en er werd een persoon in de buurt gesignaleerd. 2 voertuigen brandden volledig uit, 2 andere raakten beschadigd. De politie zoekt getuigen en vraagt om camerabeelden via 0900 88 44. Ontvangers van een bijstandsuitkering van de gemeente Voorne aan Zee ontvangen op maandag 1 juni hun vakantiegeld. Het bedrag staat meestal binnen enkele dagen op de rekening, afhankelijk van de bank. Heeft een deurwaarder beslag gelegd op het inkomen, dan wordt het vakantiegeld rechtstreeks aan de deurwaarder uitbetaald. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
9: Link reclame.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Heeft je kat last van...

0: klitten. En krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de dure automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: Link Actueel.
1: In de eerste week van juni is het tijd voor de Week van de Bibliotheek. En ook in Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse vinden in deze week diverse activiteiten voor jong en oud plaats. Wat kunnen bezoekers allemaal verwachten van 1 tot en met 8 juni? Marjolein van de Boekenberg vertelde hier meer over in het programma Link Lunch.
2: Ja, we willen in de Week van de Bibliotheek laten zien dat de bibliotheek veel veelzijdiger is dan mensen denken. Veel mensen denken nog dat je alleen boeken kan lenen. Maar ondertussen kan je al veel meer. Tijdens de Week van de Bibliotheek hebben we eigenlijk een update van onze normale programmering. Dus bijvoorbeeld bij het CV-café, waar mensen geholpen worden met het schrijven van een cv, kan je deze keer ook van de kledingbank, is een samenwerking, mooie kleding krijgen voor als je gaat solliciteren. Dus een mooi couvert of een mooie blouse. En maken we een professionele foto. Daarnaast hebben we nog een silent boekclub, waarbij mensen, waarbij eigenlijk gewoon een boek uitkiezen en iedereen lekker voor zichzelf gaat lezen. Veel mensen zeggen altijd, ik heb nooit tijd meer om te lezen. Nee, dit is dan zo'n moment dat je lekker zelf er eigenlijk tijd voor maakt. Op zaterdag 6 juni hebben we Prentenboekstart Festival, waarbij we in 3 verschillende vestigingen hele leuke voorstellingen hebben voor de allerkleinste. En hier hebben we een hele leuke voorstelling met Dikkie Dik en de Taart. Dus dat is voor alle kleins heel leuk. We hebben een Upcycle Café voor jongeren, waarbij je kleding mee kan nemen. En die we dan met naaimachines en verf en weet ik veel allemaal eigenlijk gaan upcyclen. Dus weer mooier maken. Dus iets wat je eigenlijk niet meer draagt. Of iets wat te groot is. Of wat je niet meer waar je op uitgekeken bent. Gaan we een nieuw leven geven. We merken dat veel jongeren daar toch al mee bezig zijn. Om op een groene manier met hun kleding om te gaan.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer, de advocaat.

0: Advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. De doe-het-zelf-ketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
4: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
5: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
7: In ons ruime occasion center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op. 4:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei vindt in Heemvliet de traditionele paardenmarkt plaats. Het evenement omvat een jaarmarkt, kermis, oldtimers en muziek voor jong en oud. De opbouw werd gisteren overschaduwd door rouw. De organisatie vroeg inwoners de vlaggen half stok te hangen, uit respect voor een jonge moeder van drie kinderen die vorige week om het leven kwam bij een ongeval bij de busbaan. Vrijwilligers van de rollatorwerkplaats in Spijkenisse hebben zaterdag 8 rollators en 2 rolstoelen overgedragen aan Stichting Hoop voor Oekraïne. De gerepareerde hulpmiddelen zijn bestemd voor mensen in Oekraïne die zelf geen hulpmiddel kunnen betalen. De rollatorwerkplaats is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen en verzorgt onderhoud en reparaties aan rollators. Ontvangers van een bijstandsuitkering van de gemeente Voorne aan Zee ontvangen op maandag 1 juni hun vakantiegeld. Het bedrag staat meestal binnen enkele dagen op de rekening, afhankelijk van de bank. Heeft een deurwaarder beslag gelegd op het inkomen, dan wordt het vakantiegeld rechtstreeks aan de deurwaarder uitbetaald. Scholen melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6.290 meldingen van scholen. Een stijging van bijna 36% in 3 jaar tijd. Daarnaast voegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen en hun thuissituaties. Door de toename van meldingen lukt het niet om alle meldingen op tijd te beoordelen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
10: Link weer.
11: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse.

0: ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
2: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn. Kijk op scope-inspect.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al drie generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hoveniers.
3: Tuinaanleg.nl.

0: Link Actueel.
1: Iedere dinsdag kun je van 9 tot 11 uur 's ochtends aanschuiven bij de ontbijtclub in Café Nieuwe Veste in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je kunt hierbij samen met andere bezoekers komen ontbijten en elkaar ontmoeten staat centraal. Aanmelden voor de ontbijtclub is niet nodig en meer informatie vind je op bzhe.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen van klusbedrijf Hellevoets inschakelt.
4: Bouwen, verbouwen of renoveren. Klusbedrijf Hellevoets maakt het mooi.
3: Schilder of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
4: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
3: In één hand. Dat is wel zo makkelijk.
5: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De twee vrouwen die verdacht worden van mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven 14 dagen langer in de cel zitten. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht. De kinderen zouden ook zijn opgesloten in een kelder. De vrouwen worden daarom ook verdacht van vrijheidsberoving. De opvanglocatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zit nog vol, wat betekent dat er ook vandaag niet voor alle asielzoekers een plek is. Om hoeveel mensen het gaat, is nog niet bekend. Er is nu besloten om alleen kwetsbare mensen op te vangen. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. En dan het weer. Vanavond weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen zonnig, temperaturen tussen de 23 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelino-tijd. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit

0: onze vestiging in winkelcentrum Akkehof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Hey, kruidenkoker.
2: Ja, wat nou weer?
1: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
2: Nee, nog niet.
1: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
2: Oh ja, joh.
1: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
2: Nou, Debbie, goed gedaan.
1: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
2: Zeker.
1: Ja toch, niet dan? Echt wel.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
6: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
6: Met een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: De komende weken kun je weer bevers spotten rond de Bernisse tijdens een rondvaart met de fluisterboot. Tijdens de vaart ga je in de avonturen op pad om bevers te spotten onder begeleiding van een gids die alles vertelt over hun leefwijze en sporen. Je kunt onder andere op zaterdag 23 mei en zaterdag 30 mei meevaren met de fluisterboot. Meer informatie hierover vind je op rondvaart.info.
0: De beste programma's, Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
8: Goedkopepoetspullen.nl.
7: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
9: Regio Nieuws op Link.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei vindt in Heemvliet de traditionele paardenmarkt plaats. Het evenement omvat een jaarmarkt, kermis, oldtimers en muziek voor jong en oud. De opbouw werd gisteren overschaduwd door rouw. De organisatie vroeg inwoners de vlaggen half stok te hangen, uit respect voor een jonge moeder van 3 kinderen die vorige week om het leven kwam bij een ongeval bij de busbaan. Vrijwilligers van de rollatorwerkplaats in Spijkenisse hebben zaterdag 8 rollators en 2 rolstoelen overgedragen aan Stichting Hoop voor Oekraïne. De gerepareerde hulpmiddelen zijn bestemd voor mensen in Oekraïne die zelf geen hulpmiddel kunnen betalen. De rollatorwerkplaats is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen en verzorgt onderhoud en reparaties aan rollators. Scholen melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6.290 meldingen van scholen, een stijging van bijna 36% in 3 jaar tijd. Daarnaast voegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen en hun thuissituaties. Door de toename van meldingen lukt het niet om alle meldingen op tijd te beoordelen. Ontvangers van een bijstandsuitkering van de gemeente Voorne aan Zee ontvangen op maandag 1 juni hun vakantiegeld. Het bedrag staat meestal binnen enkele dagen op de rekening, afhankelijk van de bank. Heeft een deurwaarder beslag gelegd op het inkomen, dan wordt het

0: vakantiegeld rechtstreeks aan de deurwaarder uitbetaald. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en Multiwave Oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWellForne. Balans begint hier.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Heeft u een nieuwe keuken? Keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: En nu terug naar de...

0: Link Actueel.
1: Binnenkort starten we hier bij Link Media een nieuwe podcast over de zorg. Marloes en Milan ontvangen in de podcast diverse gasten. En nieuwe gasten is precies waar ze op dit moment naar op zoek zijn. Wat zijn de onderwerpen die in de podcast worden besproken? En naar welke verhalen is het presentatieduo op zoek? We belden met Marloes om hier meer informatie over te krijgen.
2: Nou ja, ik werk nu sinds ongeveer 6 jaar in de zorg. En je merkt gewoon dat de zorg steeds minder populair wordt. Zeker onder de jongeren. En daarom ben ik ook natuurlijk mijn social media gestart.

Maar ik ben op zoek naar iets waarmee we nog meer de jeugd kunnen bereiken. En podcasten zijn ja, zeker tegenwoordig gewoon heel populair. Dus ja, we dachten waarom dan niet door middel van een podcast proberen om de zorg gewoon weer populairder te krijgen.

0: Kijk, iedereen heeft wel eens met de zorg te maken, doordat je bijvoorbeeld naar een huisarts moet, of je hebt misschien een keer een kleine ingreep, maar dan zie je maar zo'n klein stukje van wat de zorg eigenlijk inhoudt. Dus we willen inderdaad wat meer erop inzoomen en vanuit onze kant van het vak laten zien wat het inhoudt.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp, vol met

0: groente en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groente en fruit met een lach.
1: Hey, kruidenkoker.
2: Ja, wat nou weer?
1: Ik heb een gerste tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
2: Nee, nog niet.
1: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
2: Oh ja, joh.
1: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
2: Nou, dat heb je goed gedaan.
1: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
2: Zeker.
1: Ja toch, niet dan? Echt wel.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten... verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel ondanks vrijgekomen plekken nog altijd vol. Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. Ook Vert Grapperhaus, viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins moeten verschijnen. De commissie onderzoekt het kabinetsbeleid tijdens de coronapandemie tussen 2019 en 2022. Vladimir Poetin heeft samen met de president van Belarus, Alexander Lushenko, een 3-daagse militaire oefening tussen Rusland en Belarus afgesloten. Tijdens de oefening werd onder meer getraind met nucleaire wapens en raketten die kernkoppen kunnen dragen. Volgens Rusland namen ruim 64.000 militairen deel aan de grootschalige oefening. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
8: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bandissenpop.nl.
9: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
10: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
9: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
10: Check sundays.nl.
11: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
12: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
11: Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: Veron afdeling 42 in Nieuwenhoorn bestaat 50 jaar en dat werd zaterdag 16 mei gevierd met een open dag. De groep is een van de 63 afdelingen van de vereniging Experimenteel Radioonderzoek in Nederland. Voorzitter Marjolein deelt in gesprek met Link meer informatie over de groep en het jubileum.
2: Kijk, de jeugd die zegt, ja, maar een telefoon. Ik tik een nummer in en ik bel naar de andere kant van de wereld. Ja, dat is ook leuk. Alleen dit gaat via een mast met antennes en een draadje. En dat is heel afhankelijk van de weersomstandigheden, noem maar op. En dan is het juist de kunst om aan de andere kant van de wereld contact te krijgen. Gewoon door een zender. En niet met je telefoon die van mast naar mast naar mast gaat. Nee, dit gaat rechtstreeks van de antennes vandaan. En het is gewoon ja, een soort sport. De een gaat hardlopen en wij doen dit.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.

0: Link Actueel.
1: Tot en met eind augustus kun je iedere zaterdag tussen 12 en 3 uur 's middags terecht in de Katharijnenkerk in Brielle om de zolders van de kerk te bekijken. De leden van het Briels Klokkenluidersgilde openen de deuren dan voor bezoekers en je kunt onder andere de grote klok en de speeltrommel van dichtbij bekijken. De toegang is gratis en meer informatie over deze activiteit vind je op brielsklokkenluidersgilde.nl.
0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 30 mei keert de Rokanje Classic Races weer terug rond het strand van de Tweede Slag in Rokanje. Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Historische Motorrace Rokanje en vindt plaats op het nog enige stratencircuit zoals in de jaren 50 tot en met 70 werd gebruikt voor competitieraces. De Rokanje Classic Races vinden tussen 9:30 ochtends en 6:00 avonds plaats en meer informatie vind je op rokanjeclassics.nl.
0: Welkom bij Link. Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: Link Actueel.
1: Woensdag 3 juni komt zangeres Birgit Lewis naar Theater de Stoep in Spijkenisse met haar voorstelling Celebrate the 80s. Verhalen en muziek komen in de show voorbij en het belooft een avond vol nostalgie en meezingers te worden. We belden met Birgit om te vragen wat bezoekers kunnen verwachten tijdens de show in Spijkenisse.
2: Ik heb mijn leukste tienerjaren beleefd in de jaren 80. Ja, en ik heb daar zoveel leuke herinneringen aan. En ik heb me toen die tijd ook heel erg ontwikkeld als, ik wil niet zeggen beginnend zangeres, maar mijn interesse voor muziek ontwikkeld, zeg maar. En ja, dat is allemaal in die periode gebeurd. En ik vond het ook gewoon de leukste periode die ik ooit heb meegemaakt in mijn leven. Het was zo'n fantastisch decennia. Het was zo kleurrijk. Je had zoveel soorten genres muziek. En ja, nu ik 50 plus ben, aan niemand vertellen hoor. Maar heb ik heel erg de behoefte om weer terug te gaan naar die goede oude tijd. We leven natuurlijk in een wereld, de wereld staat nu een beetje op zijn kop natuurlijk. En hoe leuk is het om weer, zeg maar, dat allemaal weer te herbeleven in de theaters. Dus ja, en het is eigenlijk ook wel een droom die uit is gekomen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
5: Chocoparadijs.nl.
6: Chocoparadijs.nl.
7: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf van Hoofd.
8: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf van Hoofd. Zet de tijd op 6:30.
0: Regio Nieuws op Link.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vrijwilligers van de rollatorwerkplaats in Spijkenisse hebben zaterdag 8 rollators en 2 rolstoelen overgedragen aan Stichting Hoop voor Oekraïne. De gerepareerde hulpmiddelen zijn bestemd voor mensen in Oekraïne die zelf geen hulpmiddel kunnen betalen. De rollatorwerkplaats is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen en verzorgt onderhoud en reparaties aan rollators. Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei vindt in Heenvliet de traditionele paardenmarkt plaats. Het evenement omvat een jaarmarkt, kermis, oldtimers en muziek voor jong en oud. De opbouw werd gisteren overschaduwd door rouw. De organisatie vroeg inwoners de vlaggen half stok te hangen uit respect voor een jonge moeder van 3 kinderen die vorige week om het leven kwam bij een ongeval bij de busbaan. In de nacht van dinsdag op woensdag is brand uitgebroken aan de Heepvoorde in Spijkenisse. Bewoners hoorden voorafgaand aan de brand een knal en er werd een persoon in de buurt gesignaleerd. 2 voertuigen brandden volledig uit. 2 andere raakten beschadigd. De politie zoekt getuigen en vraagt om camerabeelden via 0900 88 44. Scholen melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6.290 meldingen van scholen. Een stijging van bijna 36% in 3 jaar tijd. Daarnaast voegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen en hun thuissituaties. Door de toename van meldingen lukt het niet om alle meldingen op tijd te beoordelen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
10: Link
11: weer.
12: Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden.

0: de grootste keus en de scherpste prijs en gratis bezorging en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
1: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets, klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
4: En nu terug naar de muziek.

0: Link Actueel.
1: Iedere dinsdag kun je van 9 tot 11 uur 's ochtends aanschuiven bij de ontbijtclub in Café Nieuwe Veste in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je kunt hierbij samen met andere bezoekers komen ontbijten en elkaar ontmoeten staat centraal. Aanmelden voor de ontbijtclub is niet nodig en meer informatie vind je op bzhe.nl.

0: Link Actueel.
1: Veron afdeling 42 in Nieuwenhoorn bestaat 50 jaar en dat werd zaterdag 16 mei gevierd met een open dag. De groep is een van de 63 afdelingen van de vereniging Experimenteel Radioonderzoek in Nederland. Voorzitter Marjolein deelt in gesprek met Link meer informatie over de groep en het jubileum.
2: Kijk, de jeugd die zegt, ja, maar een telefoon. Ik tik een nummer in en ik bel naar de andere kant van de wereld. Ja, dat is ook leuk. Alleen dit gaat via een mast met antennes en een draadje. En dat is heel afhankelijk van de weersomstandigheden, noem maar op. En dan is het juist de kunst om aan de andere kant van de wereld contact te krijgen. Gewoon door een zender. En niet met je telefoon die van mast naar mast naar mast gaat. Nee, dit gaat rechtstreeks van de antennes vandaan. En het is gewoon ja, een soort sport. De een gaat hardlopen en wij doen dit.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste muziek hoor je gegarandeerd hier. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Zaterdag 30 mei openen bunkers uit het hele land de deuren tijdens Bunkerdag. Zo ook de Biebenbunker in Oostvoorne, waar je onder andere terecht kunt voor rondleidingen en de bijzondere verhalen over de bunkers in onze regio kunt horen. Voorzitter Barry van de Biebenbunker vertelde meer over wat bezoekers kunnen verwachten op 30 mei.
2: Nou ja, kijk, de bunker die verandert natuurlijk niet. Dat is sowieso alleen het dagprogramma, dat is weer wat veranderd. We proberen al altijd, zeker met dit soort evenementendagen, een bijzonder dagprogramma te maken. Nou, dat heeft met Bunkerdag onder andere te maken dat we met die reenactors gaan werken van de Ede Air Force. Dat zijn de jongens die eigenlijk Duitsland hebben gebombardeerd in de tijd van de oorlog, voornamelijk. Daar wordt alles tekst en uitleg gegeven van hoe die mensen in die vliegtuigen zaten, wat voor kleding ze aanhadden, wat voor onmenselijke tochten ze eigenlijk door de lucht met afweergeschut moesten maken. Dus dat wordt allemaal in geur en kleuren verteld. En ja, de relatie met Junker is daar natuurlijk van heel groot belang. Want ja, dat was eigenlijk het gedeelte van waaruit dit soort vluchten werden afgevangen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
3: You should do. Come on, baby.

0: Link Actueel.
1: Aankomende zaterdag 23 mei wordt een sportieve middag voor jong en oud georganiseerd bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan in Spijkenisse. Angela van Bewonersvereniging De Samenwerking vertelde in het programma Link Lunch meer over wat de aankomende zaterdag allemaal gaat plaatsvinden.
2: We hebben Benny bijvoorbeeld uitgenodigd. Die heeft een boksschool. Dus die gaat een programmaatje doen. Promoten met boksen. We hebben sportschool Sheredo, die doet jiu-jitsu. We hebben de sportschool van Misha, die gaat een demonstratie geven judo. We hebben Kimberly, KP dansschool. Even aerosport hebben we ook uitgenodigd. En die gaat iets met de pannenkooi doen. En we hebben een voetbalvereniging en die gaat een wedstrijdje voetballen doen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
3: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft

0: ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
3: Check sundays.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rachel Reeves heeft in het Verenigd Koninkrijk maatregelen aangekondigd om de kosten voor huishoudens te verlagen. Zo worden belastingen op supermarktproducten en tickets voor onder meer pretparken en musea tijdelijk verlaagd en reizen kinderen in augustus gratis met de bus. De plannen moeten de gevolgen van stijgende prijzen door de situatie in Iran dempen. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan dood door schuld vanwege de vliegramp met Air France Flight 447. Dat gebeurde in 2009. Bij de crash boven de Atlantische Oceaan kwamen 228 mensen om het leven. Volgens de rechtbank waren beide partijen volledig verantwoordelijk voor het ongeluk. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten, verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel onlangs vrijgekomen plekken nog altijd vol. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
7: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Hey, kruidenkoker.
9: Ja, wat nou weer?
8: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
9: Nee, nog niet.
8: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
9: Oh ja, joh.
8: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
9: Nou, dat heb je goed gedaan.
8: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
9: Zeker.
8: Ja toch, niet dan? Echt wel.
10: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
11: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
12: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
11: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur

0: Want geldt voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX, meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vrijwilligers van de rollatorwerkplaats in Spijkenisse hebben zaterdag 8 rollators en 2 rolstoelen overgedragen aan Stichting Hoop voor Oekraïne. De gerepareerde hulpmiddelen zijn bestemd voor mensen in Oekraïne die zelf geen hulpmiddel kunnen betalen. De rollatorwerkplaats is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen en verzorgt onderhoud en reparaties aan rollators. Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei vindt in Heenvliet de traditionele paardenmarkt plaats. Het evenement omvat een jaarmarkt, kermis, oldtimers en muziek voor jong en oud. De opbouw werd gisteren overschaduwd door rouw. De organisatie vroeg inwoners de vlaggen half stok te hangen uit respect voor een jonge moeder van 3 kinderen die vorige week om het leven kwam bij een ongeval bij de busbaan. Scholen melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6.290 meldingen van scholen. Een stijging van bijna 36% in 3 jaar tijd. Daarnaast voegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen en hun thuissituaties. Door de toename van meldingen lukt het niet om alle meldingen op tijd te beoordelen. In de nacht van dinsdag op woensdag is brand uitgebroken aan de Heepvoorde in Spijkenisse. Bewoners hoorden voorafgaand aan de brand een knal en er werd een persoon in de buurt gesignaleerd.

0: Twee voertuigen brandden volledig uit. Twee andere raakten beschadigd. De politie zoekt getuigen en vraagt om camerabeelden. Via 0900 88 44. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
6: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater Multiwave Oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: En nu terug.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen wegenwachter Wil van G. Die reed in Eindhoven een fietser dood na een diefstal van zijn telefoon en portemonnee. Hij achtervolgde de verdachte en raakte hem met een bus. Het slachtoffer overleed later. De uitspraak van de rechter volgt op 4 juni. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangescherpt van geel naar oranje. Nederlanders worden afgeraden er op vakantie te gaan vanwege oplopende maatschappelijke onrust, stroomuitval en tekorten aan brandstof en medicijnen. Alleen noodzakelijke reizen worden nog toegestaan. Rachel Reeves heeft in het Verenigd Koninkrijk maatregelen aangekondigd om de kosten voor huishoudens te verlagen. Zo worden belastingen op supermarktproducten en tickets voor onder meer pretparken en musea tijdelijk verlaagd en reizen kinderen in augustus gratis met de bus. De plannen moeten de gevolgen van stijgende prijzen door de situatie in Iran dempen. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan dood door schuld vanwege de vliegramp met Air France Flight 447. Dat gebeurde in 2009. Bij de crash boven de Atlantische Oceaan kwamen 228 mensen om het leven. Volgens de rechtbank waren beide partijen volledig verantwoordelijk voor het ongeluk. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade.

0: chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansen op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur Link.

0: je alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezems gewoon opgeleverd.
1: Oh ja joh.
0: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
1: Nou, dat heb je goed gedaan.
0: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
1: Zeker.
0: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
2: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
3: In ons ruime occasion center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op. 8:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei vindt in Heemvliet de traditionele paardenmarkt plaats. Het evenement omvat een jaarmarkt, kermis, oldtimers en muziek voor jong en oud. De opbouw werd gisteren overschaduwd door rouw. De organisatie vroeg inwoners de vlaggen half stok te hangen, uit respect voor een jonge moeder van 3 kinderen die vorige week om het leven kwam bij een ongeval bij de busbaan. Vrijwilligers van de rollatorwerkplaats in Spijkenisse hebben zaterdag 8 rollators en 2 rolstoelen overgedragen aan Stichting Hoop voor Oekraïne. De gerepareerde hulpmiddelen zijn bestemd voor mensen in Oekraïne die zelf geen hulpmiddel kunnen betalen. De rollatorwerkplaats is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen en verzorgt onderhoud en reparaties aan rollators. In de nacht van dinsdag op woensdag is brand uitgebroken aan de Heepvoorde in Spijkenisse. Bewoners hoorden voorafgaand aan de brand een knal en er werd een persoon in de buurt gesignaleerd. 2 voertuigen brandden volledig uit, 2 andere raakten beschadigd. De politie zoekt getuigen en vraagt om camerabeelden. Via 0900 88 44. Scholen melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6290 meldingen van scholen. Een stijging van bijna 36% in 3 jaar tijd. Daarnaast voegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen en hun thuissituaties. Door de toename van meldingen lukt het niet om alle meldingen op tijd te beoordelen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
6: Link
7: weer.
8: Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later uit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden.
9: Link reclame.
10: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
12: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
11: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
12: Check sundays.nl.
13: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de samenleving en politiek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al twee jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen wegenwachter Wil van G. Die reed in Eindhoven een fietser dood na een diefstal van

0: van zijn telefoon en portemonnee. Hij achtervolgde de verdachte en raakte hem met een bus. Het slachtoffer overleed later. De uitspraak van de rechter volgt op 4 juni. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangescherpt van geel naar oranje. Nederlanders worden afgeraden er op vakantie te gaan vanwege oplopende maatschappelijke onrust, stroomuitval en tekorten aan brandstof en medicijnen. Alleen noodzakelijke reizen worden nog toegestaan. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
3: Check sundays.nl.
4: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
5: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
5: Met een nieuw uur.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei vindt in Heemvliet de traditionele paardenmarkt plaats. Het evenement omvat een jaarmarkt, kermis, oldtimers en muziek voor jong en oud. De opbouw werd gisteren overschaduwd door rouw. De organisatie vroeg inwoners de vlaggen half stok te hangen, uit respect voor een jonge moeder van 3 kinderen... die vorige week om het leven kwam bij een ongeval bij de busbaan. Vrijwilligers van de rollatorwerkplaats in Spijkenisse hebben zaterdag 8 rollators en 2 rolstoelen overgedragen aan Stichting Hoop voor Oekraïne. De gerepareerde hulpmiddelen zijn bestemd voor mensen in Oekraïne die zelf geen hulpmiddel kunnen betalen. De rollatorwerkplaats is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen en verzorgt onderhoud en reparaties aan rollators. Scholen melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6.290 meldingen van scholen. Een stijging van bijna 36% in 3 jaar tijd. Daarnaast voegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen en hun thuissituaties. Door de toename van meldingen lukt het niet om alle meldingen op tijd te beoordelen. In de nacht van dinsdag op woensdag is brand uitgebroken aan de Heepvoorde in Spijkenisse. Bewoners hoorden voorafgaand aan de brand een knal en er werd een persoon in de buurt gesignaleerd. 2 voertuigen brandden volledig uit. 2 andere raakten beschadigd. De politie zoekt getuigen en vraagt om camerabeelden via 0900 88 44. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link
8: weer.
7: Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola.

0: in elke vorm voor elke gelegenheid ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
1: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op het Domplein in Utrecht hebben donderdagavond honderden mensen gedemonstreerd voor solidariteit. De bijeenkomst was een initiatief van onder meer De Goede Zaak, Extinction Rebellion en de Dolomina's. Volgens aanwezigen was de sfeer gemoedelijk. Demonstranten riepen op tot steun voor vluchtelingen en tegen wat zij zien als toenemend extreem rechts geweld. Een 2-jarig meisje is in het noordwesten van Spanje overleden nadat ze urenlang in een auto in het stadje Brion was achtergelaten. Haar vader vergat haar naar de kinderopvang te brengen en liet haar per ongeluk in de auto achter terwijl hij naar zijn werk reed. Door de hitte raakte het kind ernstig oververhit en overleed later in het ziekenhuis aan uitdroging en een hitteberoerte. Het debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de samenleving en politiek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al 2 jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaats kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur Link.
6: Een nieuw uur Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Auweter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Auwetoeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Auwetoeter, bier voor echte levens.

0: genieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
2: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
1: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
2: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
3: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
4: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons op terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 10:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vrijwilligers van de rollatorwerkplaats in Spijkenisse hebben zaterdag 8 rollators en 2 rolstoelen overgedragen aan Stichting Hoop voor Oekraïne. De gerepareerde hulpmiddelen zijn bestemd voor mensen in Oekraïne die zelf geen hulpmiddel kunnen betalen. De rollatorwerkplaats is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen en verzorgt onderhoud en reparaties aan rollators. Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei vindt in Heenvliet de traditionele paardenmarkt plaats. Het evenement omvat een jaarmarkt, kermis, oldtimers en muziek voor jong en oud. De opbouw werd gisteren overschaduwd door rouw. De organisatie vroeg inwoners de wagen half stok te hangen uit respect voor een jonge moeder van 3 kinderen die vorige week om het leven kwam bij een ongeval bij de busbaan. In de nacht van dinsdag op woensdag is brand uitgebroken aan de Heepvoorde in Spijkenisse. Bewoners hoorden voorafgaand aan de brand een knal en er werd een persoon in de buurt gesignaleerd. 2 voertuigen brandden volledig uit, 2 andere raakten beschadigd. De politie zoekt getuigen en vraagt om camerabeelden via 0900 88 44. Scholen melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6.290 meldingen van scholen. Een stijging van bijna 36% in 3 jaar tijd. Daarnaast voegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen en hun thuissituaties. Door de toename van meldingen lukt het niet om alle meldingen op tijd te beoordelen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
5: En nu terug naar de

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en sterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun 2 jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Op het Domplein in Utrecht hebben donderdagavond honderden mensen gedemonstreerd voor solidariteit. De bijeenkomst was een initiatief van onder meer De Goede Zaak, Extinction Rebellion en de Dolomina's. Volgens aanwezigen was de sfeer gemoedelijk. Demonstranten riepen op tot steun voor vluchtelingen en tegen wat zij zien als toenemend extreemrechts geweld. Een 2-jarig meisje is in het noordwesten van Spanje overleden nadat ze urenlang in een auto in het stadje Brion was achtergelaten. Haar vader vergat haar naar de kinderopvang te brengen en liet haar per ongeluk in de auto achter terwijl hij naar zijn werk reed. Door de hitte raakte het kind ernstig oververhit en overleed later in het ziekenhuis aan uitdroging en een hitteberoerte. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Hey, kruidenkoker.
8: Ja, wat nou weer?
7: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
8: Nee, nog niet.
7: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
8: Oh ja, joh.
7: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
8: Nou, dat heb je goed gedaan.
7: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
8: Zeker.
7: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
9: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over

0: voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce to you.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vrijwilligers van de rollatorwerkplaats in Spijkenissen hebben zaterdag 8 rollators en 2 rolstoelen overgedragen aan Stichting Hoop voor Oekraïne. De gerepareerde hulpmiddelen zijn bestemd voor mensen in Oekraïne die zelf geen hulpmiddel kunnen betalen. De rollatorwerkplaats is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen en verzorgt onderhoud en reparaties aan rollators. Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei vindt in Heenvliet de traditionele paardenmarkt plaats. Het evenement omvat een jaarmarkt, kermis, oldtimers en muziek voor jong en oud. De opbouw werd gisteren overschaduwd door rouw. De organisatie vroeg

inwoners de vlaggen half stok te hangen, uit respect voor een jonge moeder van 3 kinderen die vorige week om het leven kwam bij een ongeval bij de busbaan. Scholen melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6.290 meldingen van scholen, een stijging van bijna 36% in 3 jaar tijd. Daarnaast voegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen.

0: bewoners hoorden voorafgaand aan de brand een knal en er werd een persoon in de buurt gesignaleerd. Twee voertuigen brandden volledig uit. Twee andere raakten beschadigd. De politie zoekt getuigen en vraagt om camerabeelden via 0900 88 44. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link
2: weer.
3: Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zoogbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021.

0: Straatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
2: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur Link.

0: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei vindt in Heenvliet de traditionele paardenmarkt plaats. Het evenement omvat een jaarmarkt, kermis, oldtimers en muziek voor jong en oud. De opbouw werd gisteren overschaduwd door rouw. De organisatie vroeg inwoners de vlaggen half stok te hangen uit respect voor een jonge moeder van 3 kinderen... die vorige week om het leven kwam bij een ongeval bij de busbaan. Vrijwilligers van de rollatorwerkplaats in Spijkenisse hebben zaterdag 8 rollators en 2 rolstoelen overgedragen aan Stichting Hoop voor Oekraïne. De gerepareerde hulpmiddelen zijn bestemd voor mensen in Oekraïne die zelf geen hulpmiddel kunnen betalen. De rollatorwerkplaats is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen en verzorgt onderhoud en reparaties aan rollators. Scholen melden steeds vaker vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In 2025 ontving Veilig Thuis 6.290 meldingen van scholen. Een stijging van bijna 36% in 3 jaar tijd. Daarnaast voegen scholen meer dan 15.000 keer advies op over kinderen en hun thuissituaties. Door de toename van meldingen lukt het niet om alle meldingen op tijd te beoordelen. In de nacht van dinsdag op woensdag is brand uitgebroken aan de Heepvoorde in Spijkenisse. Bewoners hoorden voorafgaand aan de brand een knal en er werd een persoon in de buurt gesignaleerd. 2 voertuigen brandden volledig uit. 2 andere raakten beschadigd. De politie zoekt getuigen en vraagt om camerabeelden via 0900 88 44. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en stuiterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK.

Ecovloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun 2 jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de 2e dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan er lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.
6: Een nieuw uur Link.

0: Flink reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei vindt in Heemvliet de traditionele paardenmarkt plaats. Het evenement omvat een jaarmarkt, kermis, oldtimers en muziek voor jong en oud. De opbouw werd gisteren overschaduwd door rouw. De organisatie vroeg inwoners de vlaggen half stok te hangen uit respect voor een jonge moeder van 3 kinderen die vorige week om het leven kwam bij een ongeval bij de busbaan. Vrijwilligers van de rollatorwerkplaats in Spijkenisse hebben zaterdag 8 rollators en 2 rolstoelen overgedragen aan Stichting Hoop voor Oekraïne. De gerepareerde hulpmiddelen zijn bestemd voor mensen in Oekraïne die zelf geen hulpmiddel kunnen betalen. De rollatorwerkplaats is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen en verzorgt onderhoud en reparaties aan rollators. In de nacht van dinsdag op woensdag is brand uitgebroken aan de Heepvoorde in Spijkenisse. Bewoners hoorden voorafgaand aan de brand een knal en er werd een persoon in de buurt gesignaleerd. 2 voertuigen brandden volledig uit. 2 andere raakten beschadigd. De politie zoekt getuigen en vraagt om camerabeelden via 0900 88 44. Ontvangers van een bijstandsuitkering van de gemeente Voorne aan Zee ontvangen op maandag 1 juni hun vakantiegeld. Het bedrag staat meestal binnen enkele dagen op de rekening, afhankelijk van de bank. Heeft een deurwaarder beslag gelegd op het inkomen, dan wordt het vakantiegeld rechtstreeks aan de deurwaarder uitbetaald. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde

Gasolinotijd. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt

0: ketbakkerijsmeets.nl.
1: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink maten.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun 2 jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan er lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.